0: vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat 1 van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de fraude hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Mornings.
1: Issy SB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Mornings.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook

0: Turkije is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk.

0: Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achterfinale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achterfinale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al

0: regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check funnits.nl of de NPO Luister-app.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
0: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: haiai-sushi.nl.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiai Sushi.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu.

0: altijd goed.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: John van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn de Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: had ik nog een evenement in Nest in Den Haag.
1: Ja.
0: Waar we een live kunstinstallatie gingen bouwen. En waar we het verleden en het heden eigenlijk samen gingen weven. En vragen zoals, wat geef je mee aan de volgende generatie? Hoe is het verleden nog in jouw lichaam en hoe geef je dat een plekje?
1: Ja.
0: En dat deden we tijdens het eten van Herheri. Dus dat was heel leuk. Ja.
1: Bijzonder. Hey, een mooie vraag ook die je stelt. Want hoe is het verleden dan nog in jouw lichaam en hoe geef jij dat een plekje?
0: Ik ben hier geboren, in Nederland, geboren en getogen Hagenees. Mm-hmm. Maar beide mijn ouders komen uit Suriname. En ik heb vanuit huis uit heel erg de Surinaamse cultuur meegekregen, maar nooit het slavernijverleden.
1: Mm.
0: En ik merk nu dat alles wat ik nu aan het leven aan het doen ben, heel erg bezig ben naar mijn identiteit. Waar stam ik vanaf, waar ga ik heen? En ik merk dat het slavernijverleden toch wel nog in mijn lichaam zit en dat een plekje moet geven.
1: Hoe merk je dat?
0: Nou, we zijn in Nederland, racisme.
1: Ja.
0: Nog steeds niet mijn mensen altijd op de voorgrond zien. Zo, die representatie mist er nog op heel veel plekken. En dat stamt af van racisme. Racisme stamt voor van het slavernijverleden. Dus zo eigenlijk.
1: Ja. Hey, je zei net dat je niet echt het slavernijverleden mee hebt gekregen vanuit huis.
0: Nee.
1: Waarom is dat?
0: Ik stelde die vraag toevallig vandaag aan mijn moeder. En die gaf aan dat ze gewoon altijd door wilden gaan. Zo, dat is in het verleden, daar hoeven we nu niet mee bezig te zijn. Laten we bezig zijn met de mooie dingen, met de leuke dingen. De show, het eten, de muziek, samen zijn, gezelligheid ken ik van het huis uit. Maar zo het pijnstukje niet.
1: Ja. Nee. Ja. Ja, dus daar ben je ook wat meer in gaan verdiepen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je doet ook andere dingen waar je in verdiept. Je volgt nu ook taallessen.
0: Ja,
1: hoe is dat?
0: Het is een uitdaging. Ja. Ik merk nog wel dat ik het spannend vind om Sranangtongel te praten. Omdat ik nog steeds gewoon een heel Nederlands accent heb en zo dan wordt uitgelachen. Maar het voelt enigszins ook heel erg trots of zo als ik me kan uitdrukken in het Sranang. Omdat het zo de taal is van mijn voorouders, van mijn moeder, van mijn oma. Maar het is nog een zoektocht.
1: Snap ik, ja. Ik herken dat zelf ook heel erg, hoor. Dat een beetje dat ongemak wat er dan onder zit. Dat is best wel dubbel, want het is een taal die we juist heel erg moeten vieren, denk ik, toch?
0: Ja.
1: Hey Demi, als jij vandaag één boodschap mee zou mogen geven aan iedereen die luistert, wat zou dat dan zijn?
0: Ik geef deze boodschap eigenlijk al heel de week door met alle evenementen. Dus ik denk dat ik het daar ook mee afsluiten is, blijf vragen stellen aan elkaar. Ga dat gesprek aan. Ook al is het ongemakkelijk. En wil dat misschien soms zeggen dat je je privileges aan de kant moet zetten.
1: Mm.
0: Maar blijf vragen stellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dankjewel. En je gaat nog niet meteen weg. Want je bent natuurlijk ook spoken word artiest.
0: Klopt.
1: En je vertelde ook dat je een spoken word hebt geschreven over wat dit verleden met jou doet. Ik denk dat wij het gewoon gaan horen.
0: Ja, is goed.
1: The stage is all yours.
0: Dankjewel. Iemand zei ooit dat mijn bloedlijn zichtbaar is in de binnenkant van mijn palmen. Dat je kan zien dat mijn familie verhalen met zich meedraagt. Alleen is wat mijn handen hebben onthouden niet altijd terug te vinden in de boeken. Pas sinds kort wordt het voorzichtig toegelaten in musea. Maar onze geschiedenis leeft al jaren in zwierende kottels tijdens een bigiari en in kaseko die zelfs de stilte laat bewegen. Alsof vreugde ons met de geboorte is meegegeven. Alsof onze gezelligheid niet is geboren uit overleven. Want mensen die zoveel verloren hebben, begrijpen het meest hoe kostbaar zachtheid is. En daarom begroeten wij elkaar alsof terugkomen nooit vanzelfsprekend is. Lobby da Bassi. Liefde is baas. Want liefde was het enige dat onze voorouders bezaten dat men niet kon verschepen. Maar liefde kwam niet alleen. Onder haar nagels zit bebloede aarde. Goud dat glanst met een schaduw. En toch dragen wij het vandaag om onze nek en in onze lach, tot het niet meer dragen is, maar bewegen wordt. Want ik heb Kawina in mijn hartslag, wind die dat ademt in mijn borstkas en mama Aisa die mijn voeten herinnert waar ze vandaan komen. Ik heb Javaanse kruin in dezelfde pan waar mijn Hindoestaanse verhalen sudderen en mijn maronbloed kent nog steeds de bossen beter dan een witte lens die het vastlegt en het presenteert alsof die vergeten wereld heeft ontdekt. Want ik weet dat onze voorouders nog niet vredig slapen. Maar ik weet ook dat iedere keer wanneer we elkaar voeden, elkaar bij namen blijven noemen, wij iets terughalen wat ooit van ons werd afgenomen. Iedere keer wanneer wij dansen op aarde die ons had moeten begraven, ademt ergens een voorouder rustiger. Dus als de volgende generaties ooit iets van ons dragen, hoop ik dat het niet alleen onze pijn

0: Dinsdag in de Blok.
1: Vandaag is het Kitty Kotti, de dag waarop we de afschaffing van de slavernij herdenken en vieren. En vanavond ga ik daarover in gesprek met de Haagse spoken word artist Demi Vrede. Hey, wat goed dat je er bent.
2: Hallo.
1: Hoe was jouw dag?
2: Mijn dag was heel fijn, was heel leuk. Mm-hmm. Om lekker thuis op te starten. En daarna

0: Vandaag herdenken en vieren wij, want het is Kitty Kotti, ja. En de Amsterdamse acteur en theatermaker Remy Sambo organiseerde afgelopen week Queer Kitty Kotti over queer levens tijdens de slavernij in Suriname en op de Antillen. Hey, denk bijvoorbeeld aan de verhalen van homoseksuele mensen. Deze verborgen verhalen kregen op deze avond een stem. En ik zeg verborgen, want er is bijna niks bekend over deze verhalen. Nou, omdat dit een gesprek is wat we moeten blijven voeren, hangt Remy aan de lijn. Goedenavond, Remy.
1: Goedenavond, Naomi.
0: Hey, goedenavond. Hey, hoe was vandaag voor jou?
1: Als je kijkt, 3 dagen geleden had je gedoe met die voetballers. Ja. Penalties hadden gemist, racistisch bejegend. En dat geeft zo aan dat deze dag zo nodig is. Dat we er nog niet zijn. Dat we gewoon echt moeten stilstaan bij wat het verleden ons heeft gegeven, namelijk racisme. En dat we daar nog steeds last van hebben. Dus ja. Echt, wat er laatst gebeurde is echt een meest recente... recent voorbeeld wat ik kan noemen van waarom het herdenken vandaag zo belangrijk is.
0: Ja, je staat voor mij echt de spijker op de kop. Ik ben heel blij dat je dit zegt.
1: Ja. Het is afkomstig uit de slavernij, hoe men gewoon toen met donkere mensen omging. Mm. En je ziet het nog steeds, je ziet het gewoon weer terug. En we kunnen gewoon niet zeggen, we kunnen niet ontkennen en zeggen van, we zijn heel erg ver gekomen. Zijn we ergens ook? Maar tegelijkertijd, het gebeurt gewoon dagelijks en 3 dagen geleden gewoon recht voor onze neus.
0: Zeker, ja. Hey Remy, Queer Kitty Kotti is best een hele specifieke insteek. Hoe ben jij erop gekomen dit te organiseren?
1: Nou, weet je wat het is? Ik vind het heel grappig. Iemand anders zei, het is best wel een niche. Terwijl ik dacht, queerness is geen niche. Het is gewoon een onderdeel van onze samenleving. Het is alleen onderbelicht. En met mijn partner, zakenpartner Johnny Paling, hebben we dit bedacht. Omdat we merkten dat wij als gezelschap in Missambo Maakt besteden we aandacht aan de slavernij. Maar we kwamen gewoon geen verhalen tegen waarbij je een man-man of een vrouw-vrouw verhouding had.
0: Ja.
1: En dat was toch opvallend. En dan ga je erin duiken, dan ga je zoeken en dan kom je niks tegen.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, ik denk schaamte. Ik denk schaamte van beide kanten. Van de zwarte kant, van de witte kant. Ik denk dat als je... Kijk, het was blijkbaar not done in die tijd. Mm-hmm. Dus als je... en zwarte mensen hebben een orale traditie, mond-to-mond. Ik denk niet dat je dat doorvertelt vanuit schaamte. En ik denk dat witte mensen die gewoon nog meer geschreven geschiedenis hebben, dat ook niet op papier zetten vanwege schaamte. Zich gewoon niet durven, niet zichzelf durven zijn. En wat wij met Queer Kid Kotti doen, is eigenlijk, wij fantaseren, wij creëren nieuwe verhalen die in die tijd zouden kunnen zijn gebeurd.
0: Ja, en waarom is dat zo belangrijk?
1: Het is belangrijk, en queerness is van alle tijden. Queerness was er al voor de slavernij. En ineens lijkt het alsof gedurende de slavernij het op pauze is gezet en we daarna weer ermee door zijn gegaan. Dat kan niet.
0: Ja.
1: Dus wat wij hiermee willen doen is echt een nieuwe invulling geven aan de geschiedenis en de geschiedenis daarmee te verrijken.
0: Ja. En is dat gelukt? Hoe was die avond?
1: Nou, weet je wat heel tof was? Kijk, dit was de 2e editie. Mm-hmm. De 1e editie, die was in de laatste week pas uitverkocht. En deze, het is zo tof. Ik heb een hele toffe dame die werkt op onze socials. En die was al heel snel opgepikt door allerlei instanties.
0: Ja.
1: Dus was binnen de kortste keren was die uitverkocht. Dus je merkt gewoon dat mensen gewoon daar heel veel behoefte aan hebben. Maar we zaten op de warmste dag van die hele week. Toen dachten we, gaan we dit door laten gaan? Ja, nee. Toen hebben we gewoon ventilatoren neergezet. En op 7 mensen na staat het gewoon helemaal vol.
0: Goed zo, want het is ook gewoon heel erg belangrijk, Remy. Ik vind het prachtig dat je dit doet. Het raakt me, het is nodig. En ik wil je heel erg bedanken dat je even wilde bellen.
1: Ja, nou jullie bedankt dat jullie hier aandacht bij willen besteden.
0: Natuurlijk, en nog heel veel plezier met het vieren van Kitty Kotti.
1: Super, dankjewel. Jij ook.
0: Dankjewel.

0: met Bradley.
1: Zelfbescherming.
2: Zelfbescherming, wat betekent dat? Ga je dan gewoon matten of?
1: Ik vecht gewoon met mannen als het moet.
3: Begin dit jaar was er veel te doen om het gevoel van onveiligheid op straat. Veel mensen zeiden dat ze zich niet veilig voelden, maar hoe is dat nu? En wat kunnen we doen om dat te veranderen? Met die vraag ging ik Rotterdam in.
2: Voel jij je veilig op straat?
4: Ja, op zich.
2: Je hoort dus best vaak verhalen dat mensen zich niet heel veilig voelen. Kan je je daarin vinden? Of,
4: Ja, ik kan me daar wel iets bij vinden. Je ziet ook vaak in nieuws nu de laatste tijd vrouwen die mishandeld worden op straat. Ik kan me daar wel in vinden.
2: Ja? Oh.
1: Ja? Ja, ik heb niet veel te klagen. Ik zie er toch best wel arrogant uit, dus mannen durven toch niet veel te testen. En anders, mocht er wat gebeuren, ik bel gewoon mijn man of een van mijn neven, want ja, ik ben een buitenlander.
5: Ik voel me zeker veilig. Kijk, het is niet zo dat ik wordt lastiggevallen op de straat of iets. Dus wat dat betreft voel ik me veiliger dan de meeste dames.
2: Waarom denk je dat de dames zich eigenlijk onveilig voelen?
5: Ja, ik denk dat het komt vooral doordat dames wat kwetsbaarder zijn. En daardoor juist eerder worden aangesproken of eerder worden lastiggevallen dan mannen. En ik denk dat vrouwen juist eerder dat moeilijk vinden om mannen aan te spreken. Dus vandaar dat ik denk dat dames eerder worden lastiggevallen.
2: Ja. Vind je dat er misschien iets in jouw buurt moet veranderen om het net veiliger te maken misschien? Of?
1: Nou, ik vind wel eigenlijk als mensen iets zien gebeuren in het openbaar, vind ik best wel dat andere mensen ook best wel mee mogen bemoeien. Want sommige mensen bemoeien over dingen waarvan ik denk, mind your own business. Maar wanneer iemand lastiggevallen wordt, trekt niemand zijn mond open. Ja. Dus help je zusters, help je broeders, mochten hun ook lastiggevallen worden. Want let's be real, sommige mannen worden ook gewoon lastiggevallen op straat. Dus.
4: Ja, ik denk dat er sowieso meer gehandhaafd moet worden op straat. Dus gewoon veel meer controles. Zodat ja, gewoon iedereen zich veilig kan voelen op straat. En dat er niet dat soort gekkigheid op straat weer voorkomt, zeg maar.
2: Als je dan nu tegen alle mannen kon spreken, wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
5: Laat iedereen gewoon met rust. Doe het alsof ga ermee om alsof je eigen moeder of zus is, zusje. En laat ze gewoon lekker met rust. En als je ze echt wil aanspreken, doe het op een liefdevolle manier. Dat je ze gewoon echt leuk vindt en nummer of socials wilt krijgen van diegene.

0: Theorietoppers.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij Theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat meldt lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: verjaardag hoort eigenlijk de leukste dag van het jaar te zijn. Maar toch zijn er duizenden kinderen in Nederland die hun verjaardag niet vieren. Omdat er thuis simpelweg gewoon geen geld voor is. Nou, Stichtingjarige Job die helpt dus deze kinderen met een verjaardagsbox. En zij zien de vraag eigenlijk alleen maar toenemen. Daarom spreken we vanavond met Amber van Stichtingjarige Job. Amber, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Amber. Hey, voor de luisteraars die Stichtingjarige Job nog niet kennen, wat doen jullie precies?
1: Ja, wij geven kinderen een verjaardag. Wij laten kinderen een verjaardag vieren door het geven van een verjaardagsbox. Met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus daar zitten slingers in en ballonnen. Maar ook allerlei ingrediënten voor een taart te maken, tractatie en uiteraard cadeautjes.
0: Wauw, wat mooi dat jullie dat doen. En dat doen jullie dus al 16 jaar. Maar jullie zien wel de vraag dus alleen maar toenemen. Waar ligt dat aan, denk je?
1: Nou, sowieso neemt armoede toe. En dus ook meer bekendheid rondom armoede. Dus mensen.

0: wat meer daar te boete doorbreken en hulp te vragen. En onze naamsbekendheid neemt toe. Dus wij merken dat steeds meer ouders de weg naar hulp weten te vinden. Wanneer zij de verjaardag van hun kind niet kunnen vieren. En daardoor krijgen wij steeds meer aanvragen.
1: Ja, wel dubbel soort van. Aan de ene kant heel mooi dat jullie natuurlijk meer mensen kunnen helpen. Maar aan de andere kant ook ja, vervelend dat dat dan nog zo erg nodig is. En steeds meer nodig is.
0: Ja, ja, wij schatten in dat er zeker 300.000 kinderen in Nederland zijn die in die situatie opgroeien. En wij bereiken ja, iets meer dan de helft. Dus wow. Dit jaar denken we 183.000 aanvragen te krijgen.
1: Oké, en dan krijgen ze dus zo'n verjaardagsbox. Wat zit daar dan allemaal in?
0: Ja, eigenlijk alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Zodat zij ja, weer echt van de verjaardag een mooi feest kunnen maken. Een gezinsfeest kunnen maken met ja, broertjes, zusjes en de ouders erbij. En ja, dat trakteren op school.

0: kinderen is dat natuurlijk gewoon echt niet zelfsprekend. Heb je dan ook verhalen dat je echt dacht van ja, dit is echt een verhaal van kindje wat mij echt heel erg is bijgebleven?
1: Nou, wat we sowieso dus merken is dat kinderen ziek gemeld worden op de dag van hun verjaardag omdat ze geen tractatie hebben. Dus dat is wat we weten en wat we dus ook heel vaak terugkrijgen, dat nu dus wel getrakteerd kan worden. En ja, ik vind dat het zo mooi dat kinderen eigenlijk nog niet eens noemen dat ze zo blij zijn met de cadeautjes, maar juist de aandacht die we met z'n allen in de verjaardagsbox stoppen om zo ook dat van de verjaardag weer een mooi feestdag te maken, dat het in de kleine dingen zit. En dat zit dan in bordjes en servetjes met prinsessen erop of met Disney cars erop, weet je wel, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat, daar krijgen we dan vaak nog de meeste reacties op, dat de kinderen dat heel erg leuk vinden.
0: Ah, dat breekt echt mijn hart als mensen gewoon echt zo hun kinderen moeten ziek melden daarover. Ik vind dat echt zo erg. En als mensen dan nu luisteren en denken van ja, ik zou heel graag willen helpen, hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, sowieso naar onze website gaan, stichtingjaagjehulp.nl. En daar kan men direct doneren. Maar op dit moment hebben we ook een hele mooie actie lopen samen met PostNL. En als jij in de webshop een bestelling plaatst en kiest om dit in een pakketautomaat te laten bezorgen, dan geef je al gelijk een kleine donatie via PostNL aan Stichting Jaagjehulp.
0: Oh, wat goed. Ik bestel nog wel eens wat. Dus ja, daar ga ik zeker ook gelijk gebruik van maken. Amber, dank je wel voor je verhaal en ook sowieso voor het supermooie werk dat jullie doen.

0: Vandaag is het Kitty Kotti. Ja, we vieren en herdenken de afschaffing van de slavernij. En als je vandaag bij Kitty Kotti in Utrecht was, dan heb je misschien wel de stand gezien van Stemmen van de Stad. Ja, en de twee breinen achter die stand zitten hier nu bij mij in de studio en kunnen jou er dus van alles over vertellen. Hey, Jay en Dwinna, welkom.
1: Yesaya Hotep, dankjewel. Thanks voor de uitnodiging.
0: Wat leuk dat jullie er zijn. Hey, allereerst, Dwinna, je ziet er mooi uit.
2: Dankjewel.
0: Vertel even, wat heb je aan?
2: Ik heb een kledingstuk aan met een Indiaan achterop.
0: Ja.
2: En die komt speciaal uit Suriname. Mijn tante heeft die gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En dus ik draag hem met trots in die.
0: Nice, want ben je zelf inheems?
2: Ik ben niet inheems.
0: Ja.
2: Ik ben een beetje, ja, wat ze zeggen, Moximiti. Ik ben Chinees. Een beetje Portugees, Egyptisch. Een beetje van alles heb ik in mijn roots.
0: Heel veel.
2: Maar ik voel me gewoon Surinaams dus.
0: Je voelt je gewoon helemaal Surinaams.
2: Ja.
0: Laten we het makkelijk houden, denk
2: jij. Laten we het makkelijk houden.
0: Hey, NJ, ja, omdat ik het nu van het winnen weet, wat is jouw komaf?
1: Ik ben op Aruba geboren, maar ik noem mijzelf altijd Afrikaan. Mijn J-A-E staat ook voor je Afrikaanse excellentie.
0: En waarom dan?
1: Ik weet niet, sinds dat ik jong ben heb ik een fascinatie met Afrika. Ik voel ook dat ik daar vandaan kom. Ik ben daar 3 keer geweest, verschillende landen. Ik loop daar met blote voeten.
0: Mm.
1: Hey, toch, ik vind Aruba een heel mooi eiland, daar ben ik geboren.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn spirit komt echt vandaar, van Afrika.
0: En eerlijk, het maakt toch ook wel sens, want als je vandaar komt, of het nou Aruba is, of het nou Suriname is, whatever. At the end of the day is het Afrika.
1: Juist.
0: Toch?
1: Juist.
0: Ja. Hey, Jay, jullie hadden vandaag een stand bij Kitty Kotti in Utrecht. Hoe was het daar?
1: Keihard. Jong en oud was daar. Alle mix van alle rassen. En vooral die kleine kids waren aan het meebounce bij ons. Ja. Net bij die shows. Dan hun breakdance en zo. Het was echt een feestje. Ja,
2: we hebben weggenoten.
0: Nice. En hebben jullie voor vandaag vrij gevraagd?
2: Nee, ik heb geen vrij gevraagd. Mm. Maar het is wel een ding waar ik wel over nadenk. Dat ik dan denk, oké, weet je. Ik ga het dan gewoon een keer doen. Zoals volgend jaar.
0: Ja.
2: Want je ziet nu wel dat Kitty Kotti wel nu meer podium krijgt.
0: Ja.
2: Dat mensen nu meer gaan beseffen. Van hey, dit is wel een belangrijke dag voor de Surinaamse gemeenschap.
0: Vinden jullie dat het een nationale vrije dag zou moeten zijn?
2: Ja. Ik persoonlijk vind het wel.
1: Ja.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja, toch. Waarom? Omdat Suriname heeft toch wel een geschiedenis met Nederland. Wat ik zeg, het is. Voor mij heeft het wel een mooie. Ik ben ermee opgegroeid met de geschiedenis van Suriname. Ik ben vaak in Suriname geweest. Ik zeg wel heel eerlijk. Ik ben hier geboren. Maar ik ben in Suriname. Als ik daar ben, het is een mooi land. Maar het is nog een open wond.
0: Mm.
2: Het voelt alsof het nog niet genezen is.
0: Hoe merk je dat bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Het is die energie wat je daar. Voelt als je daar bent.
0: Mm.
2: En dat neem je dan hier een meter terug. En dan zie je ook allerlei verhalen. En wat ik ook zeg, ik heb heel weinig meegekregen hier op school. En daar heb ik alles moeten leren over de hele geschiedenis van Suriname.
0: Ja.
2: Dus daarom zeg ik ook van, ja, ik vind dat het wel een nationale vrije dag moet zijn.
0: Ja, zeker voor die erkenning dan dus die je zegt.
2: Ja, voor de erkenning.
0: En hoe belangrijk is dan een dag als vandaag, Kitty Kotti, maar ook jullie daar staan bij die stand met dus jong en oud. Hoe belangrijk is dan zo'n dag voor jullie?
1: Kijk, dat is nog een reden waarom het een feestdag mag zijn. Waarom zouden we niet nog een feestdag met z'n allen hebben? Je weet toch?
0: We hebben nooit genoeg vissen. Kom op,
1: zeggen. Plus wat ik ook dope vind, wat je ook ziet bij waar wij net waren. Zeg maar, heel Utrecht komt uit. Je weet toch, zeg maar, de origin is de black party. Maar iedereen komt met ons vibe. Het is één liefde. Je weet toch? Dus dat is beautiful. Waarom zou je dat niet willen hebben? Nog een extra dag in het jaar feest.
0: Ja, zeker. Hele goeie. Hey, jullie hebben ook geperformd.
1: Mm-hmm.
0: Zeiden jullie net, toch?
1: Yes.
0: Ja. Jullie album.
1: Aha.
2: Stemmen van de Stad.
1: Yes, Saya.
0: Ja. Even heel kort. Waar gaat het over? Even kort.
1: Ze ode aan Utrecht. We wilden, want eerder Utrecht is echt een hip-hop stad, maar het wordt nooit zo erkend. Mm. Ik kan een hele waslijst aan artiesten noemen, je weet toch? Die groot zijn al vanaf de jaren 80. En wij wilden gewoon iets maken, gewoon een mooi document voor Utrecht.
2: Ja.
1: Om te laten zien van, hé, we hebben geschiedenis en we maken toffe dingen. Daarom Stemmen van de Stad.
0: Nice.
2: En we hebben natuurlijk ook de lijst met de nummers erop.
0: Hey.
2: Ja, dus we kunnen zometeen uitleggen van waar die nummers voor staan.
0: Hey.
1: Elk liedje heeft iets met Utrecht te maken. Elke titel is Utrecht. Alle samenwerkingen met de artiesten, met de beatmakers, met de artwork, met de organisaties met wie we samen hebben gewerkt.
2: Ja.
1: Het is echt één Utrechts document gewoon.
0: Ja, boys, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik denk dat we het album moeten checken op Spotify.
1: Zo.
0: Ja. Waar kunnen we die vinden?
2: Spotify staat die album. We hebben natuurlijk vandaag die nummers gedaan.
0: Ja.
2: En onze die nummer wat wel is blijven hangen vandaag ook, is Nijntje.
0: Mm-hmm.
2: Nijntje komt uit Utrecht natuurlijk. Ja. En het is echt een kindernummer. En we hebben ook gezien hoe kinderen erop losgaan. Dus ja man, dus Nijntje is sowieso een van die nummers die je moet checken.
0: We gaan Nijntje checken op Spotify.
1: Ja, is on fire. Ja. Stemmen Tina van J. de stad. Als je dat op Spotify doet, vind je het sowieso.
0: Ja. Ja, gaan we doen. Heel erg bedankt.
1: Yes,
0: en we gaan het checken op Spotify. Inderdaad, Stemmen van de stad. De

0: met Bradley.
1: Eigenlijk als jouw team of als jouw land wint, dan ben je de held. Maar als je verliest, dan ben je de tegenstander, zeg maar.
2: Je zou maar voor Nederland kiezen. Alles geven op het veld en tot het uiterste gaan in die penalty-serie. En dan verlies je. En ineens komen er online aap-emojis, ziektes en berichten waarin mensen zeggen dat jij hier niet thuis hoort. Terwijl je hier gewoon bent opgegroeid en hier speelt. Dat is geen voetbalreactie meer. Dat is gewoon pure racisme. Dat telkens terugkomt en bijna normaal geworden lijkt. Ik vind dat echt walgelijk. Daarom ging ik Rotterdam in om te checken wat zij ervan vonden.
3: Ik vind het niet kunnen. Ik snap de boosheid. Ik snap ook dat wanneer ze het goed doen, dan is iedereen blij. En als we dan een penalty missen, dan zijn het racistische opmerkingen. Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn.
4: Als je die opmerkingen maakt, vind ik niet echt dat je een echte voetbalsporter bent. Dat kan ook niet. Je kan niet zo erg in je gevoelens zitten om die uitspraken te kunnen maken.
5: Ja, en dat heeft ook helemaal geen nut, want we gaan er niet beter van spelen of iets. Dus het is gewoon zonde.
6: Want ik denk als volwassenen mensen racistisch zijn, is een beetje kinderachtig, vind ik.
2: U zei net zelf, als we bijvoorbeeld gewonnen hadden, dan had iedereen gezegd van dit zijn onze jongens en nu krijgen we api-emojis. Ja. Waar komt dat vandaan, denkt u?
3: Ik weet het niet. Het zit waarschijnlijk toch wel echt heel diep bij de mensen. Ik zou niet weten waar het vandaan komt. Ik denk dat mensen gewoon zich niet kunnen verplaatsen in een ander. Niet empathisch zijn. En daarnaast, weet je, ik vind voetbal heel leuk. Maar het is niet alles.
2: Verbaast u zich nog hierover? Dacht u van, hoe kan dit nou gebeuren?
3: Nee. Ik wist het. We hebben het over op werk, weet je. Ik ben zelf hulpverlener. Ik zelf Kaapverdiaan. Zelf dingen meegemaakt, dingen gehoord ook. Maar ik had het wel verwacht, omdat je het ook ziet bij Frankrijk. Ook allemaal donkere spelers. Andere teams met ook allemaal donkere spelers. Als het goed gaat, wordt iedereen de hemel ingeprezen. Gaat het fout, dan weten ze de racistische opmerkingen te vinden en die ook te plaatsen. Ja.
2: En als ik jullie zou vragen van hoe lossen we dit nou op? Wat gaan we eraan doen?
5: Opvoeding. Ja, ik denk gewoon als het vanaf het begin heel erg duidelijk is dat we hier in Nederland gewoon met elkaar leven. Hè? Dat het dan hopelijk eruit gaat. Maar ja, als je wordt opgevoed van dit is ons land en juist andersom van we laten even zien wie we zijn, dan ja, dat werkt gewoon niet.
7: Minder kijken naar jezelf, meer kijken naar de mensen om je heen. Daar begint het ook wel echt. En ook wel open-minded blijven. Kijk, je hoeft niet iedereen te mogen, niet iedereen te willen accepteren. Maar je moet niet zeg maar in deze tijd nog in een gesloten houding zitten. We moeten wel met een open houding naar andere mensen, andere culturen kijken. En dat verbindt juist.

0: jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja.

0: theorietoppers.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou.

0: funxads.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Railschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, morgen is het Kitty Kotti. En ook bij Funix hoor je hier de Kitty Kotti special in aanloop daarnaartoe. Spreek ik vanavond met Kunta Risho. Hij is spreker, trainer en muzikant. Goedenavond, broski.
1: Een hele goede avond, Jozef.
0: Ja, tijdens de herdenking staan we veel stil bij Suriname. Te veel als het aan jou ligt. Wat missen we?
1: We missen een volledig verhaal. We missen het verhaal van alle andere eilanden en alle andere plekken die gemoeid zijn met deze historie. En weet je, het is een beetje zon, omdat de historie wordt eigenlijk pas volledig op het moment dat je een meervoudig perspectief hebt. Dus dat je gewoon de verschillende verhalen van de verschillende plekken kent en hoort. Dat maakt het verhaal. Ja. En als je één zevende deel van het verhaal kent, dan ken je eigenlijk het verhaal niet.
0: Ja, niet in zijn totaliteit precies. Nee. Je maakt tambu muziek. Muziek van de Afrikaanse...
1: Tamboe
0: muziek. Dat is muziek van de Afrikaanse Curaçaoënaar. Wat is het verhaal achter deze muziek?
1: Tamboe is eigenlijk muziek die is ontstaan ten tijde van de slavernij. De tot slaafgemaakte Afrikanen op Curaçao die ontwikkelden deze muziek. Maar het is eigenlijk meer dan muziek. Het dient verschillende functies. Dat is een manier om jezelf te helen. Maar ook om mensen bij elkaar te brengen, om jezelf weer krachtig te voelen, om jezelf spiritueel te reinigen in je omgeving. En eigenlijk tot de dag van vandaag is tamboe is eigenlijk de meest onderdrukte culturele expressie van Curaçao. Dus tot 1953 was het bij wet verboden om tamboe te spelen. Wow. Maar tamboe is eigenlijk het symbolisch voor de overlevingskracht van de zwarte Curaçaoënaar, weet je. Ondanks alle onderdrukking. We zijn hier, we knallen, we gaan naar WK's om even een haakje te maken.
0: Ja,
1: snap
0: precies.
1: Je? En tamboe staat eigenlijk symbool daarvoor. En die tamboe die verboden was, die staat vandaag, ik hoop over 20 minuten treden op in het concertgebouw, om aan te geven dat we gewoon blijven groeien en shinen en eigenlijk een groter imperium veroveren.
0: Ja, precies. Je gaf het net al aan. Vanavond sta je in het concertgebouw met een live band. Wat hoop jij mensen mee te geven met je performance?
1: Ik hoop mensen mee te geven dat 1. Ken jezelf. Weet wie je bent, want de zaal is gevuld met veel mensen van Afrikaanse afkomst, zoals Surinaamse, Curaçaoërs, Arubaanse, Bonaireanse, etc. En ik wil even meegeven, ken jezelf. Weet je, ik denk dat heel veel zwarte mensen vooral, of zwarte Nederland zichzelf niet kennen.

0: dat ze wat de mensen zelf leren kennen, worden ze verliefd op zichzelf. En dat is fundamenteel om gewoon de juiste keuzes te maken in het leven.
1: Kijk eens, dat zijn wijze woorden. Broeder Kunta, dankjewel voor je tijd, man. Dat je even tijd voor ons wilde vrijmaken om met ons te schakelen. Heel veel succes ook vanavond en natuurlijk morgen tijdens Kitty Kotti. Waar kunnen mensen jou checken?
0: Ze kunnen me overal checken, man. Rinjo X of Kunta Rinjo. Op Rinjo X, als je tamboe hoort horen, ga je nu naar Spotify. Ga je naar Rinjo X, kan je me horen. En voor de rest Facebook, TikTok, Sliktok, Saktok, alles wat je kan bedenken.
1: De hele
0: ben ik wel op een of andere manier te vinden, man. Ja.
1: Lekker, man. Nou, nogmaals succes, brada. En heel veel succes ook morgen, man.
0: Yes, dankjewel, man.
1: Fijne avond.

0: Sport met Camille.
1: Schoenen uit in huis. Voor de een vanzelfsprekend en voor de ander totale onzin. Is het een kwestie van hygiëne en respect of gewoon een overdreven regel? Ik vraag het in Utrecht. Schoenen horen altijd uit in huis.
2: Zeer zeker eens. Ik ben geen dier of zo dat ik met al die bacteriën van buiten in mijn huis ga lopen. Mijn huis is een schone plek. Ik moet bij wijze van spreken van de grond kunnen eten als er iets op de grond valt. Als ik daar met mijn voeten heb gelopen, ja, liever ook niet. Daarom moet ik ook slippers aan hebben. Gewoon schoon houden.
3: Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Ik snap dat sommige mensen echt te lui zijn om als ze thuis zijn gewoon hun schoenen uit te doen. Maar ik zou het thuis niet moeten proberen, omdat ja, de straat is gewoon vies, toch? Wanneer je dat meeneemt naar huis, is niet zo fris.
4: Ja, in principe, als je gewoon niet in poep hebt gestaan.
5: Boeien.
4: Kijk, je moet niet met je schoenen in mijn weg gaan lopen, maar als je gewoon in mijn huiskamer loopt met je schoenen, prima. Je maakt toch je vloer gewoon schoon.
6: Ja, ik vind het gewoon onhygiënisch. Gewoon niet fris.
1: En ligt het er dan ook nog aan? Want soms heb je ook mensen die zeggen alleen boven schoenen uit en beneden niet.
3: Als je nou alleen boven of alleen onder hebt, maakt er geen zak uit. Je schoenen doe je gewoon uit als je thuis bent.
4: Ik weet niet, misschien is het een gekke theorie, maar ik denk dat mensen die hun schoenen binnen aandoen misschien wat onzekerder zijn. Ik heb toch het idee dat aantrekkelijkere mensen hun schoenen gewoon uit doen en die voetjes gewoon lekker laten zien.
1: Hoe kom je daarbij?
4: Nou ja, zonder schoenen is natuurlijk wel gewoon comfortabeler, maar ik kan me voorstellen als je geen verzorgde voeten hebt, dan als je niet wil dat mensen dat zien.
1: Wat doe jij zelf altijd als je bij iemand anders binnenkomt? Doe je automatisch je schoenen uit of ligt het er nog aan?
7: Nee, eigenlijk doe ik ze bij een ander aan, want het is gewoon lekker makkelijk. Maar als iemand zegt van ik wil liever uit, dan zeg ik ja, doe ik zelf ook thuis. Dus ik snap je. Dus ja.
2: Ik doe altijd dat ik mijn schoenen uitdoe, maar soms heb ik bepaalde vrienden van bepaalde afkomsten waar dat niet bij hoort. Ja, dan zeggen ze laat me je schoenen aan. Dan heb ik ook liever niet dat ik op mijn blote voeten of op mijn sokken daar ga lopen als ze ook daar met hun schoenen lopen. Maar op zulke plekken voel ik me ook niet helemaal op mijn gemak. Ik vind dat een beetje vies.
3: Ik probeer mezelf altijd zo neer te zetten dat ik niet de eerste ben die binnenloopt, zodat ik kan kijken wat de persoon dus voor mij doet.
4: Kijk, ik doe sowieso mijn schoenen uit omdat ik het gewoon fijner vind. Maar als ik ergens naar een verjaardag naar binnen ga en ik zie dat mensen niet per se hun schoenen uit hebben, dan doe ik het ook niet. Want ja, dan vind ik het wel fijner. Maar thuis doe ik ze wel uit, maar gewoon puur omdat ik lekker in mijn dikke wollen sokken op mijn bank wil kunnen chillen.

0: Zandvoort met Camille.
1: Je plant een feestje, etentje of trip en nodigt één iemand uit een koppel uit. Maar dan komt de vraag, is de partner automatisch ook uitgenodigd? Voor sommigen is dat gewoon een standaard plus one, terwijl anderen vinden een uitnodiging is voor wie erop staat. Waar sta jij? Ik vraag het in Amsterdam.
2: Ligt aan wat, maar denk oneens. Zeg maar, sta je op een girls night? Ik denk niet dat jouw vriendje zomaar mee moet gaan. Kijk, verjaardag, trouwerij, zoiets ja, maar als jij een girls night hebt of je hebt iets belangrijk of zo, je vriendje hoort niet daar te zijn.
3: Stel je voor, je gaat met je familie uit eten, dan zou het wel moeten kunnen dat je partner ook wordt uitgenodigd, omdat hij of zij er ook onderdeel van uit zou moeten maken uiteindelijk. Ik denk dat hoe intiemer het feestje zeg maar is, dus een bruiloft of een baby shower, hoe eerder je je partner mee zou moeten kunnen nemen. Of gewoon uitgenodigd zou moeten worden eigenlijk.
4: Ja, ik denk dat als je gewoon gaat chillen met vrienden, ja, dan is het best vanzelfsprekend dat zo iemand mee mag komen, maar vraag het nog wel even voor de zekerheid.
5: Ik denk dat het ook afhangt van de groep mensen, maar bijvoorbeeld als mijn vriend echt wordt uitgenodigd, dan denk ik niet gelijk dat ik mee mag. Tenzij het misschien mutual vrienden zijn, dan denk ik van, oh ja, als hij mag zijn, mag ik waarschijnlijk wel mee, maar ik ga er niet van uit, zeg maar.
6: Ja, ik ben sowieso van mening, het ligt gewoon heel erg aan de context in wat je gaat doen, maar ik vind zelf wel dat je diegene wel veel moet betrekken, want anders ben je aan date voor niks.
1: Want hoe beslis je dan of iemands partner mee mag?
5: Ja, ik denk dat het wel ook ligt aan de band die ik heb met de partner. Bijvoorbeeld als ik mijn beste vriendin ergens voor uitnodig, dan hoef ik niet gelijk dat haar vriend er ook bij is, maar als ik denk van, oh, ik vind het ook gezegd als hij er ook bij is, dan zou ik dat misschien ook eerder wel via haar doen. Dat ik zeg van, oh, neem mij ook maar mee.
7: Ook aan de grootte van het feestje van het is, denk ik. Als er heel veel mensen komen, je kent sowieso een paar mensen al niet. Vind ik het een ander verhaal dan als het echt 5 mensen zijn, 5 beste vrienden.
2: Eerst even navragen, ook even kijken hoe de relatie is. Want als het een relatie is van 10 jaar, dan is het meestal die plus 1. Je weet het al. Maar als het een nieuwe relatie is...
3: Nee, stel je voor, ik ga trouwen. Dan mag mijn vriend gewoon zijn vriendin van 2 weken meenemen. Zo is alleen maar gezellig, toch?
2: Nee, nee.
1: En maakt het voor jou dan ook nog uit of je een goede band hebt met die persoon? Of?
2: Ja, heel erg. 100%. Als ik hem niet mag, hoeft hij echt niet in mijn buurt te komen. Hè? Mag het jouw vriendje zijn, maar I don't care. Maar dan zou ik wel zo zijn, okay, dan komt er geen één vriendje.
8: Ja, ik denk als ik iemand niet zou mogen, maar het is bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij, ja, dan moet ik daar respect voor hebben. Of ik nodig hem dan niet uit, of ik nodig ze beide uit. En anders houdt het gewoon op, denk ik.
1: Dus je zou geen verschil maken tussen de partners dan?
8: Ik zou zo min mogelijk proberen. Ik denk dat je vriendschap soms belangrijker is dan of je iemand mag of niet mag. Als je een feestje geeft of wat dan ook, ben je met meerdere mensen. Hoef je niet alleen maar met die persoon te zijn die je niet mag.

0: Bradley. In midden op het Schouwburgplein in Rotterdam staat een supergrote stage met daar omheen allemaal teentjes, hapjes en culturele items die je kan kopen. En naast mij ook Mitchell van de organisatie. Kun je misschien een beetje de sfeer omschrijven hier?
1: Ja, super gezellig. De zon schijnt. Veel leuke en gezellige mensen. En heel veel blijdschap, denk ik.
0: Ja. En iedereen is hier natuurlijk voor Kitty Kottie Festival. Maar wat is dat?
1: Nou ja, met Kitty Kottie herdenken we het koloniaal slavernijverleden. Het staat voor gebroken ketenen in het Straat aan Tongen. Maar het is eigenlijk een viering van de volledige Afro- en transatlantische diaspora. We herdenken, maar vieren ook echt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
0: Ja, en wat valt er dan allemaal te doen op deze Dag van de Vrijheid?
1: Nou ja, overal in de stad is er van alles te doen. Maar als we nu kijken naar het centrum in het Wijkpark en het Schouwburgplein, zijn er diverse activiteiten. Er is een vrijmarkt, live optredens, DJ's, kinderactiviteiten, live podcasting, noem het maar op.
0: Ja, super nice. En als ik zo ook om me heen kijk, valt me op. Het is zo divers, jong en oud, maar dat kan je dus ook heel goed terugzien in het programma. Want KM komt bijvoorbeeld, maar ook een paar hele oude bands. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
1: Nou, het is natuurlijk wel grappig, omdat je dus ziet dat de transatlantische en Afro-diaspora, of het Surinaamse, ook door diverse generaties natuurlijk leeft hier in de stad. Dus we denken dat het goed is om jong en oud te betrekken. Voor de hele kleintjes hebben we in de doelen bijvoorbeeld Awassa-workshops, dus een dansworkshops, tot aan hier op het Schouwburgplein optredens van Kleine John en Chavante. En in het Wijkpark hebben we Op Maat en Corona Band. En zo proberen we dus alle generaties te raken.

0: rich man? Are you a rich man?
1: Moula moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogenlaag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tomtom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
5: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
6: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almere Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
5: Ay, qué chimba.
7: Palmundo.
4: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
9: Ja.

0: pechgeval.nl. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieders zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij de auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Forex.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy. Wat wil jij horen op Forex? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dan draai ik het zo. Maar eerst hoor je John F. Fraser en Jan met Pana. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen, Fanny.
2: My request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
4: Weekend request.
5: Jamie Joy.
6: Goedemorgen. I is al aanwezig in de MP-lijst. Die zegt bon dia. En ik ben benieuwd hoe jij je voelt op een schaal van 1 tot 10. Hoe voel jij je deze zondagochtend? Want er waren gisteren een hoop festivals, dus ik kan me voorstellen dat je er naar één bent geweest en dat je gewoon een beetje brakjes bent. Ik ga je eerlijk zeggen, ik wel. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon lekker jouw request weer ga draaien. Dus als je iets hebt, een track waarvan je denkt, ja, die heb ik nodig deze ochtend door mijn speakers, want dat maakt mijn dag nog mooier. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje. Of net als Claire, een voice memo. Dat kan ook.
7: Goedemorgen, Jamie Joy.
6: Goedemorgen.
7: Het is iets na 5 en ik dacht, waarom gaat hij wekker nou? Oh ja, het is Weekend Request. Dan moet ik eventjes lekker die radio aanzetten.
6: Ja, zo lief. Maar als jij je wekker zet vanuit het buitenland om 5 uur om naar mij te luisteren, nou meid, ik had het zelf niet gedaan, maar ik vind het wel heel lief. Hey, nogmaals, drop je request in de MP Luister-app. Rog was er al heel vroeg bij deze ochtend. En die zegt, kan je alsjeblieft deze classic draaien? Missy Elliott met Work It. Hoor je nu bij Funnix Weekend Request. Good morning!

0: desire. Can be wherever you desire.
1: Choose a runner, runner,
2: she can't take
1: runner,
2: it.
1: Runner, runner, runner,
2: runner, she can't take it. Oh yeah.
3: Goedemorgen, favoriete strijders. Dit is Suzanne de Appje Luisterapp. Ze heeft gisteren Weekend Request moeten missen, want ze had een kunstschaatswedstrijd en is derde geworden. Gefeliciteerd, shout-out terug naar jou. Ze wil graag Fantasy van Love Yous horen. Nu

0: gaan naar mijn jeweler.
1: Hey, ik ben lid. Nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain.
2: Gekke oud, dosos. Fatomana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos.

Dat moment dat jij dat kleine hokje moet gaan betreden. Die 45 seconden waarin je niet weet wat je gaat aantreffen als je erin stapt en niks probeert aan te raken. Gisteren was ik op een festival en jeetje, wat vind ik het toch keer op keer zo goor om naar een Dixie te gaan. Ik ben ook blij dat ze er zijn natuurlijk, want anders kan je niet je behoefte doen op zo'n grasveld in de middle of nowhere. Maar het verbaast me gewoon hoe mensen daarmee omgaan. Want dat zijn andere mensen die het zo vies maken. En jij denkt nu, ja, ik ben die persoon niet. Ik denk dat ook. Maar iedereen zegt dat. Dus wie is het wel? Wie zorgt ervoor dat het zo goor is dat je daar niet wil staan? Ja, nou, ik ben benieuwd hoe creatief jij vandaag bent. Welke track zou de situatie-soundtrack moeten zijn voor plassen in een Dixie op een festival? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje. Stuur me een voice-memo als je het wilt toelichten. Vind ik ook altijd heel gezellig en grappig. Ja, wat is de soundtrack voor plassen in een Dixie op een festival?

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

0: paar pakken. En dan moet je dus vaak, als je je behoefte moet doen, naar een Dixie. En gisteren ben ik dus ook naar een festival geweest. En toen dacht ik, hoe kan het toch dat die dingen zo goor zijn? Er zijn altijd toiletdames die het goed bijhouden. Maar mensen maken het gewoon echt vies. Ik weet niet hoe het bij de mannen is. Ik zie alleen van die vrouwen. Maar ook vrouwen, sorry. Het kan echt niet. Wat je daar allemaal vindt en ziet. Ja, ik vind het echt te smerig voor woorden. En toen dacht ik, hé, als we daar een track aan vastkoppelen, hè? Wat zou dan de soundtrack moeten zijn voor die 45 seconden dat jij in zo'n Dixie moet stappen? Nou, Diallo, die had wel een idee.
1: Nummer die hierbij past is een liedje van Roxy Dekker, waar ze erbij zegt, ik moet wel. Ja, ik weet alleen niet hoe dat nummer heet. Ja, als je toch moet plassen, dan moet je bij die Dixies. Anders, ja, ik zou echt niet eens die kant willen lopen. Mensen zijn smerig, jongen.
0: Ja, mensen zijn zeker smerig, Diallo. Maar Roxy Dekker, ik moet eerlijk zeggen, ik vind haar nummers leuk, maar ik ken het niet goed genoeg om de lyrics te weten. Dus ik weet nu niet over welke track jij het hebt misschien. Als jij luistert wel, dan drop het even in de MP Luister-app. Claire die heeft daar ook een voice memo gestuurd.
2: Jamie Joy. Ik ben niet wakker geworden voor dit soort ranzige gedachten.
0: I'm sorry.
2: Damme, het is zo vies. Het is echt een reden dat ik nauwelijks wil drinken op een festival. Alleen bij Kwaku Festival zijn de wc's echt goed schoongemaakt. Mm. Dus ga allemaal naar Kwaku, zou ik zeggen.
0: We hebben nog die huisjes.
2: Ik heb een lekker nummertje. Dixie van Kasky.
0: Ja. Heel toepasselijk. Ook wel een beetje voor de hand liggend. En daarvoor ga ik toch voor de suggestie van Melissa. Die ik. Ja, ik vind het wel heel grappig. Die stuurt deze in. Jakkes, dottie, vies en smerig. Hella Banks en Babbelish. Bij Funix Weekend Request. Stuur je request in de NPO Luister.
3: Meisje, doe vies, doe wat smerig. Vies. Kom wat voor me wassen met je kleren. Die bakker die heeft klassen met de leerling. Schat, ik hou van dottie.

Niemand die heeft het mis. Kom die bakken voor me klappen net een 48. Als je wakker met die bakken schat het zeker af. Alle spoorfoto, alles is in die achterdam. Alle pinks, papa is in die bitch. Meisje, doe vies, doe het smerig. Vies, kom wat voor me wassen met je doel. Die bakken die heeft plassen in de leerling. Schat ik al van dat ik

aan is of dat hij moet gaan. En ik weet eigenlijk heel zeker dat je het nummer heel lang niet hebt gehoord. Dus ik ben benieuwd. Idi zegt in de NPO Luister app, ik ben vandaag goed opgestaan en ik heb heerlijk geslapen. Dus ik voel wel wat van Deuces van Chris Brown. Je hoort hem nu bij Funny.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: altijd goed.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Ron van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Idealie staat voor je klaar, maar eerst hoor je Frenna. Dit is Star Life.

0: die toen echt keihard was. Maar ik denk dat jij hem net als ik ook echt al heel lang niet hebt gehoord. Want ik kan me niet meer de laatste keer herinneren dat ik deze track heb gehoord. En daarom ben ik benieuwd of jij vindt dat deze classic nog steeds aan is of dat hij moet gaan.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Deze classic, ja, wat ik al zei, uit 2008, was echt de anthem van mijn vakantie naar Sonisos. Ik was 17 jaar en iedere avond als we uitgingen, dan kwam deze wel voorbij in de playlist. En daar heb ik zulke goede herinneringen aan. Maar ik zeg je eerlijk, ja, of die nog steeds aan is, daar gaan we nu achter komen. Dat mag jij bepalen. En ik ga hem je nu laten horen. Ik hou je niet langer in spanning.

samen met Lupe Fiasco en Kanye West, Everyone Knows. Ken je deze nog, denk ik, bij deze track? Is deze nog steeds aan of moet die gaan? Breng je stem uit in de NPO Luister app, want jij bepaalt of je hem zo gaat horen op Phonix. Bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem draaien, maar bij de meeste stemmen voor gaan, ja, sleep ik hem in de prullenbak en dan hoor je hem nooit meer terug. Dus je weet wat je te doen staat. Voice memo's, die tellen voor 2 punten.

0: vocals aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Nou, de meningen zijn weer lekker verschillend in de NPO Luister-app. Rino, die vindt hem bijvoorbeeld nog hartstikke aan. Maar Suus, die stuurt dan weer dit.
3: Nee, dit nummer, dat is echt een no-go. Hij was inderdaad goed, maar hoor hem tegenwoordig niet meer. En ik vind hem ook niet echt meer een banger. Het is, hij heeft geen vibe meer. Hij heeft zijn beste tijd gehad.
2: Ja, nou, jij bepaalt of ik hem zo ga draaien als je net intuned en denkt... Hey, om welke classic gaat het dan? Om deze.

Everyone Knows van N.E.R.D., Lupe Fiasco en Kanye West. Wil je deze track zo horen op Phonics? Stem dan aan in de NPO Luister app. En wil je dat niet? Ja, dan stem je gaan. Voice memos die tellen voor 2 punten. En de tussenstand is nu precies 50-50. Dus dit wordt heel spannend wat er nu gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Het ligt in jouw handen.

0: weg. Gon lusu.
1: Ah, die pokoe is aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
3: Het wordt spannend vandaag. Bij de tussenstand was het precies 50-50 voor Everyone Knows van NERD, Lupe Fiasco en Kanye West. Ga je hem zo horen hier op Funnix of niet? Rochty stuurt nog in de Ampje Luister app. Hey, wow, deze heb ik nog nooit gehoord. Ik wacht in spanning af. Ja. Jassien stemt op gaan. En mocht het gaan worden, dan komt hij in de prullenbak bij Krokobil, Hipstone Live van Shakira, Coco, Adorn, Beautiful en A Wine-up van Cataluna. Beautiful van Akon trouwens. Ja, het zijn niet heel veel tracks, maar het zijn wel de tracks waarvan jij hebt gestemd dat die echt hun beste tijd hebben gehad. Of dat bij deze ook zo is, volgens Diallo wel.
4: Nee, Jimmy Joy, sorry. Die klinkt niet eens, joh. Ik moet je helaas teleurstellen. Die moet echt, echt gaan. Gaan ver, ver weg.
3: Ver, ver weg. Nou, Diallo, we gaan daar nu achter komen. Ga je Everyone Knows horen hier, of niet?
5: Gaan.

0: Nieuw op Vaddix.
1: Issy SB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Vaddix.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

betekent dat zometeen de Fresh from Friends eraan komt. Maar ja, wie moet dat worden? Welke artiest die we nog niet draaien op Funix verdient het om gehoord te worden? Laat het me weten in de NPO Luister-app.

0: nummer Boccaccio. Die draaien jullie nooit meer. Heb je die voor me? Natuurlijk, je hoort hem nu. Weekend Request.
1: Jacques Chirac.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
6: Hermanos! Ja, dat

0: Póngase lindos, que pa' el mundo está de vuelta.
1: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Rijlessen en examen op eigen

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Zometeen een artiest die we eigenlijk nog niet draaien bij de Fresh from Friends. Maar eerst Bilal Wahib.

0: playlist hebt voor een artiest die we nog niet draaien op Phonics, waarvan jij vindt dat hij of zij dat wel verdient. En als je nu luistert en denkt, ik ken ook iemand, want mijn bestie of iemand die ik volg op social media, die maakt ook hele goede muziek en die past echt bij Phonics, dat moeten jullie draaien. Volgend weekend om 12 uur, iedere zaterdag, zondag, heb ik weer een spot vrij. Dus dan kan je gewoon in de NPO Luister app sliden. En vandaag heeft een naaltje dat ook gedaan. Hi!
1: Goedemiddag.
0: Ja, The Fresh from Friends is begonnen als een request waarbij ik zeg van hey, support iemand anders. Maar ik zeg ook altijd, je moet zelf je biggest supporter zijn, anders kom je nergens. En jij dacht, die kans ga ik aangrijpen, hè?
1: Tuurlijk, waarom niet?
0: Ja, wat voor artiest ben jij, Naaltje?
1: Ja, ik ben een veelzijdig artiest. Ik vind het gewoon leuk om lekker in de studio te zitten, lekker creatief bezig te zijn. En gewoon de good vibes die ik in me heb gewoon over te brengen naar de luisteraars.
0: Maar wat voor genre maak je dan?
1: Ja, eigenlijk voor alles. Eigenlijk ook wat je gewoon nu op Phonics hoort. Dat soort muziek maak
0: jij
1: ik.
0: Bent gewoon Phonics.
1: Ik hoor gewoon daar, ja.
0: Oké, ik hoor je. Ik ga zo een track van jou draaien. Maar kunnen we nog iets van jou verwachten in de toekomst? Zijn er al bepaalde plannen die je hebt?
1: Ja, we hebben nu wel een heel plan om heel veel nummers uit te gaan brengen. Dus ik zal zeggen, houd het gewoon in de gaten. Naaltje Laagslid, HWM op Instagram. We hebben afgelopen vrijdag een nieuw nummer uitgebracht. Big Girls Don't Cry. Mm-hmm. En Jamie, aangezien je keizerbroodje was gestolen gisteren door een mail. Ook voor jou, Big Girls Don't Cry. Dus heb je weer zo'n momentje? Zet het nummer op en het komt helemaal goed.
0: Ik ga stuk om jou. Dat je dat hebt gezien. Oké. Mocht je zo luisteren en denken, hey, dit nummer vind ik hard. Show some love in de NPO Luister app of op de socials van Naaltje. Want dat is natuurlijk alleen maar leuk om te horen. En dan aan jou de eer om je track aan te kondigen.
1: Yes. Dit is Naaltje, HWM, Kiffeline met Big Girls Don't Cry.
0: Je luistert naar Phonics.

van lyrics. Want als je dit spel nog nooit gespeeld hebt, dat is het enige wat je een beetje nodig hebt. En anders gewoon goed geluk. Maar bij Grab the Mic krijg je van mij één woord. En dan ben ik benieuwd aan welke track jij moet denken waar dat woord voorkomt in de lyrics. Dat is de enige regel. De track waar het meeste aan gedacht wordt, die ga ik draaien. Nou, bijvoorbeeld Raindance. Ja, ik denk gelijk aan Dave & Thames. Maar misschien ken jij nog een andere track waar dat woord in voorkomt. Dat kan. En dan kun je die insturen in de NPO Luister-app. Dat is hoe het werkt. Ik ga mijn rad draaien. En dan gaan we checken welk woord ik voor jou vandaag heb. Lies. Het woord is lies. Als in leugens in het Engels. L-I-E-S. Aan welke track moet jij nu gelijk denken waar dat woord voorkomt in de lyrics? Laat het me weten in de NPO Luister-app, stuur een berichtje of stuur een voice memo. Zing het als je niet weet van wie die is, dat kan ook. Ik ga ook even nadenken en dan ben ik benieuwd of wij aan dezelfde track moeten denken. New music. New music.

Waarom lijkt het nieuwe liedje van Ronnie Flex, Overdose of All My Ladies op Billen Trillen van I Morales? Iets klopt hier niet.

0: zoek naar een track met het woord lies erin. Dat doen we iedere zaterdag en zondag. En het is echt het makkelijkste spel dat er is. Je krijgt een woord van mij. En dan ben ik gewoon benieuwd welke track popt er in jouw hoofd op waar dat woord in voorkomt. Want dat is de enige regel. Het moet voorkomen in de lyrics. Maar ja, sommige tracks zijn zo iconisch dat je dus maar één woord nodig hebt om daar gelijk aan te denken. Nou, vandaag was het woord lies, als in Engels verliegen. En ik ben heel streng, want Douke die komt bijvoorbeeld met Hips Don't Lie van Shakira. Ja, dat ga ik niet goedkeuren. Ik heb het woord gespeld. Het was echt duidelijk meervoud lies en niet lie. Dus ja, die gaat niet mee. Hetzelfde voor I, die kwam ook met een track met lie. Maar alle andere personen in de NPO Luister-app hebben allemaal dezelfde tune ingestuurd. Er is geen één ander nummer dat genoemd wordt waar lies in voorkomt dan deze. Onder andere door Joanna, Diallo, Nanda. Het zijn er echt heel veel. En het is overduidelijk dat bij het woord lies dat je dan aan deze track moet denken.
1: Hey, Jimmy Joy. Ja, van Little Klein, hè? Met Jay de Lur en Lies, Lies.
2: Hey Jay, dan denk ik gelijk aan Lies van Little Klein en Jade Lauren.

0: Hey girl.
1: Hallo, hallo, hallo. Een hele goeie geile middag. Dat zeg ik altijd tegen jou als ik hier binnenkom.
0: Ja, waarom?
1: Ja, ik ben in de stemming te zetten. Nou, ik had...
0: Ja?
1: Hallo?
0: Ja?
1: Oh, ik hoor mezelf niet meer, maar jij hoort mij wel.
0: Ja, ja.
1: Dan is het helemaal prima. Ja, Tante Chanel gaat het hebben over het racisme rondom het WK.
0: Oh,
1: ja. Ik merk het gewoon heel erg op deze week. Vooral die post van Defano, dat hij die guy had exposed. Ik zag een post van Regio 15. Nou, wij voorspellen vanavond dat deze twee jongens, die ze hadden opgepakt, niet kunnen kijken.
0: En ja, heel heftig.
1: De comment secties, ik schrik er gewoon van. Dus ik wil het zo meteen met jou erover hebben. Laat wat weten in de NPO Luister-app.
0: Tante Chanel komt eraan. Dit was Weekend Request.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
5: Voor fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
7: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
6: Ay, qué chimba. Palmundo.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Maar altijd goed.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden rellschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO luisterapp.
3: Chanel. Er is meer racisme door het WK. Merk jij het ook op? Drop het in de NPO luisterapp door. Je luistert naar Serrano en dit is Jonna Fraser.

en Dope Boy samen in de whip. Maar jij merkt het ook op, toch? Ik denk dat het komt door social media, maar het WK toont hoe racistisch Nederland eigenlijk is.

Ja, Tante Chanel kwam gisteren een Instagram-post tegen van Regio 15. Dat is een soort van zo'n nieuwspunt voor Den Haag. Nou, een foto van een arrestatie. Twee agenten bij de bocht van HMC. Boys op de grond gedrukt. En weet je wat de caption was? Wij durven alvast één voorspelling te doen. Deze twee gaan de voetbalwedstrijd vanavond niet live zien. Na een achtervolging zijn ze aangehouden. Weet je welke wedstrijd gisteravond was? Marokko. What the fuck? Jaloezie. En dit is niet het enige, hè? Want in de comments gingen mensen natuurlijk helemaal los hierover. Maar je hebt natuurlijk deze week de post van Defano Holwijn gezien. Dat een racist hem een DM stuurde met... Ga anders juichen voor Congo. Hij heeft hem geëxposed, dus helemaal viral gegaan. Die video is helaas inmiddels verwijderd. Want er is politie bij Defano aan de deur gekomen... En dan worden er ook nog Romeo's ingezet. Dat is een speciale politieeenheid die undercover bij rellen wordt gebruikt. Maar ik heb dus echt video's van ze gezien in Den Haag dat ze dingen aan het vernielen zijn. Dat ze mee aan het rellen zijn. Wat? En dan komt er in het nieuws dat die Marokkanen zo heftig aan het rellen zijn. En persoonlijk, ik weet niet of je dit hebt opgemerkt... maar zelfs die commentator van NOS Sport zegt hele rare dingen. Of het nou Cabo is, Congo of Marokko, al mijn vrienden merken het op. Zijn toon hoe hij over gekleurde teams praat, staat mij niet aan. Marokkaan, op die ene manier zeggen. Genoeg voorbeelden, hè? En ik snap, het WK zorgt voor nationalisme, maar... De Randstad is zo'n mengelmoes. Het maakt me niet uit. Zolang maar een gekleurd team wint, ben ik als Nederlander ook blij. Maar ja, ik ben ook weer een Surinaamse vrouw. Dus ik weet het ook niet helemaal. Maar ik vraag me gewoon af. Waarom zijn mensen in de commentsecties en op het nieuws zo comfortabel met racistisch zijn? Ja, open je NPO-luisterapp. Stuur me een berichtje. Je kan typen, maar een spraakmemo maken is wel het leukst en het makkelijkst. Racisme door het WK. Merk jij dat het erger wordt? En waarom denk jij dat mensen rondom het WK zo comfortabel zijn met racisme?

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: samen met Musaki is hier op Phonix. En jij en ik hebben het over racisme door het WK. Merk jij dat het erger wordt? En waarom denk jij dat mensen rondom het WK zo comfortabel zijn met racistisch doen?
1: Phonix, Chanel.
0: En mocht je net ingetuned zijn, ik heb het niet alleen over mensen in de commentsectie. Ik heb het ook over die commentator van het NOS die soms hele rare tonen en opmerkingen maakt. Die guy die Defano Holwijn heeft gedm'd met moet je niet voor Congo gaan juichen. De Romeo's in Den Haag. Er is gewoon heel veel aan de hand. Dus ik wil het met jou erover hebben. Er komt heel veel in de NPO-luister er binnen. We gaan ook door heel veel reacties heen. Maar deze van Diallo sprong voor mij eruit. Hij is wat langer. Ik wou er ook niet te veel in knippen. Luister even goed mee, het is het zeker waard.
2: Weet jij wat het is? Als iets goed is, dan ben jij Nederlanders. Als iets slecht is, ben jij die ene buitenlander en die zwarte schaap. Dat is er altijd. Ik heb een Nederlands paspoort, maar ik behoud die omdat het makkelijker maakt voor mij om hier te leven. Anders zou ik die echt inleveren, zeg ik jou, tante Chanel. Die heb jij ook, maar je bent geen Nederlander voor een kaaskop. Dat ben jij niet, ook als je bent hier geboren. Je ouders zijn hier geboren. Weet je, als je geen blauw oog hebt, geen kaaskop, tel jij niet mee. Sivan Hassan, als die wint, ja, is zij Nederlander. Als ze verliest, zij is geen Nederlander. Lang mee, mama, ik moet dit eventje kwijt wat ik ervan vind.
0: Ja, aan de NPO-luisterapp merk je, dit onderwerp leeft echt enorm. Dus als je hier wat over kwijt wilt, pak je NPO-luisterapp erbij. Stuur Tante Chanel een berichtje. Racisme rondom het WK. Merk je dat het erger wordt? En waarom denk je dat mensen zich dan zo comfortabel voelen met racisme rondom het WK?

0: Ja, ik moet ook zeggen, persoonlijk krijg ik een beetje kippenvel van alle berichten in de NPO Luisterapp. Mocht je net ingetuned zijn, we hebben het vandaag over het racisme door het WK. Merk jij dat het erger wordt en dat mensen comfortabeler zijn met racisme?
1: Phonics. Chanel.
0: Yeah. Ja, buiten. Weet je toch, ik weet soms niet eens meer wat ik moet zeggen. Want er komen zoveel dingen binnen in de NPO Luisterapp die hele mooie, goede punten maken. Bijvoorbeeld Danny, die zegt heel eerlijk, het is een groep Mongolen. Vooral veel keyboard warriors die het voor de rest verprutsen. Als blanke ben ik hier zwaar tegen. Vreselijk vind ik het. En het is lekker makkelijk om zo anoniem te reageren met vreselijke reacties. Ze moeten er echt internetopsporingsdiensten tegen gaan laten optreden. En zwaar ook. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Maar soms denk ik ook wel van, dit komt ook vanuit het nieuws en zo. Dus willen ze dat wel? Wat komt er nog meer binnen? Een memo van Robbie. Robbie, hier ben je.
2: Ik schaam me diep voor mijn eigen ras, voor mijn eigen volk. En wat die andere jongen net zei, het is gewoon echt zo. Gaat het goed, ben je Nederlander? Gaat het slecht, ben je weer die buitenlander? Ik ben zelf Nederlands. Ik heb een Marokkaanse vrouw. Ik heb Antilliaanse vrienden. Ik heb Kaapverdiaanse vrienden. Ik heb Turkse vrienden. Echt waar, ik schaam me diep voor mijn eigen volk. Echt niet te geloven.
0: Ja, ik wil niet dat jij schaamte voelt als jij niet zo bent, snap je? Ik wil niet iedereen over een kam scheren. En inderdaad, wat Danny zei, het zijn gewoon keyboard warriors die het voor heel veel mensen verpesten. Maar ik weet niet, ik voel me toch heel onwelkom in dit land opeens. De laatste tijd, de afgelopen maanden werkt het al erger, maar nu met het WK, ik vind het wel lastig of zo. Ik ben hier toch ook gewoon opgegroeid. Al die voetballers zijn hier toch ook gewoon opgegroeid. En frustrerend. Sanna heeft gestuurd, dit WK heeft echt laten zien dat de gekleurde Nederlanders nooit geaccepteerd zullen worden door de witte Nederlanders. Het is gewoon echt te erg voor woorden wat er op social media wordt gezegd. Ik hoop echt als Marokkaanse dat de gekleurde mannen van het Nederlands elftal goed nadenken of ze over 4 jaar weer hetzelfde land vertegenwoordigen. En kijk, sinds de Afrika Cup merk je gewoon Marokko, heel veel Nederlanders hebben gekozen, ik ga gewoon voor Marokko spelen. Daar is nu ook gewoon geld voor. Ik kan ook begrijpen, als jij een gekleurde man bent en je bent opgegroeid in Nederland en Nederland heeft betere kansen voor jou voetbaltechnisch dan Suriname, dat je dat ook doet. Maar ja, wat je ook doet, je bent toch al. Sorry, ik raak hier persoonlijk gefrustreerd over. We hebben een hele mooie memo van Hamza gekregen. Ik ga die even voor je afspelen.
3: Ja, tuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Kijk, in de momenten, ja, op de momenten dat het er hard aan toe gaat, dan zie je echt de innerlijkheid en de eerlijkheid van mensen. En dan zie je toch dat mensen gewoon kijken naar ras, kleur. Iedereen die niet blond of wit is, die valt buiten het bootje. En daarom is het belangrijk voor ons om te verenigen en te zorgen dat we gewoon samen sterk zijn. En gewoon een duidelijke punt maken naar iedereen van, hey, dit zijn wij. En wij hoeven ons ook niet meer te bewijzen of iets naar jullie. Weet je? En dat is gewoon belangrijk om te gaan doen. Kijk, we hebben altijd met onze armen open wijd gestaan. Wie bij ons wil horen, iedereen is welkom. Maakt niet uit welke kleur. Maar ben je tegen kleur en tegen een ras, dan val je gewoon buiten het bootje, man. Dit is mijn kijkje erop, man. En respect voor jou ook hoe je hier praat op de radio erover. Echt respect.
0: Heel erg bedankt. Ik denk dat het alleen maar mijn verantwoordelijkheid is als een gekleurde vrouw die een platform heeft bij een radiostation als Phonics. Überhaupt als iemand met een platform. Ik weet dat het leeft, want als ik het voel als gekleurde vrouw, dan voel jij het ook, toch? En ja, ik kan er niks aan doen, helaas. Ik weet ook niet wat de oplossing is. Ik weet niet of we het bij voetballers moeten leggen, of we het bij de media moeten leggen, of we het bij onszelf moeten leggen, dat we gewoon geen voetbal meer dan moeten kijken of zo. Ik weet het niet, maar sorry dat dit allemaal bestaat vanuit mij.

0: a letter here from a boy named Bobby Taylor.
1: Guest. En hem hier op Funix. En oké. Doe één oog dicht, want mijn man gaat

0: Je gaat het niet geloven, maar dit was live en zonder autotune. Dit is hoe goed Fetty Wap kan zingen, nog steeds in 2026. We moeten meer respect op die mans naam zetten. En ik vind ook dat we hem hier niet vaak genoeg draaien. Dus Tante Snel gaat je even terugbrengen naar vroeger. Dit is again Fetty Wap. Niet live, maar de studioversie. Phonix. Chanel.
1: Yeah. Yeah, baby. Tante Chanel.
2: Draai deze pampoekoeien.

0: again van Fatty Wap. En ja, ik ben heel nieuwsgierig. Hoe goed ken jij die Nederlandstalige Phonics tunes die wij hier draaien dan?
1: Breinbreker.
0: Ja, Tante Chanel heeft een vreemde adlib uit een echte Phonics tune gehad. Gepakt. En jij, als jij een echte Phonics luisteraar bent, als jij een beetje Nederlandse muziek luistert, moet je deze kennen. Ik wil van jou weten, uit welke tune komt dit fragment? Zo simpel is het. Nou, ik wil natuurlijk ook weten welke artiesten erop staan, hè? Vandaag is het even wat anders, want hij is wat langer. Het is een wat langere adlib. Ik laat hem maar 2 keer horen. Dus zet je radio even wat harder. Zet je oren goed open, want dit is de eerste keer.
2: Chick kon mij toezichtig met mijn brillen snap.
0: Ja, uit welke tune komt dit fragment? Kan jij de breinbreker vandaag kraken? Pak je NPO-luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Uit welke Phonics track komt dit fragment?
2: Chick kon mij toezichtig met mijn brillen snap.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Thinking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hermanos!

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel, heb jij de breinbreker vandaag weten te kraken? Je komt erachter naar muziek van The Party Next Door. En dit is Controlando van Jay.

0: Certain, Party Next Door. En is het vandaag jou gelukt? Ken jij de vanningstunes een beetje goed? Nou, dan moet je opletten, mocht je net ingetuned zijn. Tante Chanel heeft een vreemde adlib uit een vanningstune gepakt. En ik wou van jou weten, uit welke vanningstune komt dit fragment?
1: Ik kon mij toezichtig met mijn brillen snap.
0: Natuurlijk zijn er een aantal dingen in de NPO Luisterweb binnengekomen. We kregen een memo van onze grote vriend Diallo.
2: Chief Cartier Trobi, dope boy, planga van Cartier.
0: Helaas, dat is fout. We kregen een berichtje van TV1. Ewa, ewa is het. Ik dacht even na van wie was die ook alweer. Chief Lena X on the beach. Zet die shit op snap hoe ik je wiep. Ja, helaas, maar we kregen ook een berichtje van Q, Onnie en Cindy. Die stuurden 4 keer...

Ja, dat is goed. Maar Furkan is vandaag de enige echte winnaar. Want hij stuurde ook de artiesten. Dit is van SBMG, Steiko en Lil Kleine. Je hebt het echt gedaan. De breinbreker is in één dag gekraakt. En wist je dat deze intro was ik helemaal vergeten? Want ja, bij Phonics draaien we gewoon de versie zonder die intro. Die is iets vrouwvriendelijker. Maar ja, ik vind muzikaal, artistiek voegt het wel wat toe. En als we vrouwvriendelijk gaan doen, ja, dan hou je op een gegeven moment geen playlist over. Sur bij de rappers, niet bij de mensen die het draaien. Want jij luistert het ook, anders zou ik het niet hoeven te draaien. En een vrouwelijke radio-dj zet het nu op, dus dan is het toch oké. Okay. Hey, wat is dat? Alles rustig.

0: tussen die en Dior. En toevallig hadden jij en ik het er kort net over. Weet je, rappers zeggen dingen in nummers. En daar vinden mensen wat van. En dan komen ze wel eens naar mij toe. Sean, wat vind jij daar nou van? En ergens vind ik het gewoon de verantwoordelijkheid van de rappers. Maar ook de verantwoordelijkheid van de luisteraars. Want ja, zetten die rappers de jeugd echt aan tot iets slechts? Of, ja, wat als ze er gewoon zelf om vragen, hoor dit?
1: Hey, tante Chanel, kan je alsjeblieft voor mij drugsprobleem?

0: Weet je wat mijn highest flex is? Dat als ik een beetje brak ben, ben ik altijd in een opvallend goede stemming. Je hoort het aan mijn stemmen. En jij kan daar vandaag een prijs mee winnen.
1: Phonics. Chanel.
0: Ja, zometeen ga jij en ik luisteren naar een iconische 101-sessie. Waarom? Gisteren was Tante Chanel radio aan het maken live op het Funzige Deuntjes Festival. En een van de artiesten die daar optrad heeft mij zo gepakt. Ik wil jou het een beetje laten herleven door hun iconische 101-sessie voor je te draaien. Want die heeft er ook een beetje mee te maken. Pak jij je NPO-luisterapp erbij. Als jij met naam en sessienummer, hoor me goed, en sessienummer, goed raad welke 101 ik zo meteen ga opzetten in de NPO-luisterapp, stuur ik jou een Phonics mini-voetbal. Zo simpel is het. Pak die NPO-luisterapp erbij, stuur dan te snel een appje, een spraakmemo en doe een gok. Zometeen gaan jij funzige deuntjes van gisteren. Jij en ik gaan het herleven met een 101 bar sessie van een artiest die daar optrad. Als jij de naam en het sessienummer juist in de NPO Luister-app dropt, stuur ik jou een Phonics mini voetbal.
2: Hallo. Who is this? Nou, first of all, you got me fucked up. Just know you're gonna be blocked. And tell your girl.

0: Net zei ik tegen jou dat jij en ik zometeen naar een iconische 101-sessie gaan luisteren. Want gisteren was ik op Funzige Deuntjes en een van de artiesten die optrad, hij... Dat heeft me gepakt, het optreden. Dus ik dacht, ik ga jou een beetje laten herleven. Ik heb er ook zin in. En de eerste reactie in de NPO Luister-app heeft het goed geraden. Ik zei, als jij goed raadt welke 101-sessie het is met sessienummer, dan stuur ik een Fanix Mini Voetbal naar je huis. En de eerste reactie, gelijk goed. Ik heb hem proberen te bellen. Gerson, laat me weten, ben ik zo voorspelbaar of... was 10 jaar Hard Work Pays Off zo iconisch? Ik denk het tweede.
1: Hey, check dan. Je kijkt naar 101 Bars. Ik ben Rotjoch door je motherfucking speakers op je beeldscherm. En dit is vuur, man. Broederliefde in de building.
2: Mama, let's do it! Dingen beloofd. Als ik nu stop, dan is alles van niks geweest.

0: Luister dan. We gaan er spontaan gewoon vandoor. Binnenkort hard work, pace off 2. Ik zweet helemaal. What up apps, what up dada. Love. Broederliefde, Rotjog, thanks. Love.
1: Sowieso. Maar hey, Rotjog, ja, één vraag, hè. Broederliefde, waarom moet je zo schreeuwen?
0: Hey, je weet toch, sowieso. Jonna, dit is niet naar jou. Je weet toch, is gewoon voor al die chickies die volume te hard gooien. Je weet toch? Minolop ding. Je moet niet schreeuwen. Love voor Jonna Frezen.
1: Sowieso, man. Broederliefde in de building. 101 bars. Je weet wat we doen.

0: Ja, om die romantische vibe helemaal te verpesten, ga jij vandaag weer eens bepalen of Tante Chanel zelf de klootzak is. Ja, want je hoort het altijd over mannen, maar heel eerlijk, ik maak me er ook schuldig aan. Ik lieg namelijk over mijn lengte op dating apps.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I the asshole?
0: Ja, ik lieg over mijn lengte op dating apps. Nou ja, ik gebruik alleen Hinge en ik ga niet betalen om te filteren op lengte. Maar als nog één man van 1,70 meter me lijkt, ga ik boos worden. En je weet toch, op dating apps, je wordt soms onzeker van de kwaliteit mannen die je lijkt. Dames herkennen dit sowieso. En, voordat je boos wordt als man, vroeger was mijn preferentie kleine mannen, echt. Was je langer dan 1,74, moest je mij echt niet aankijken. Serieus, short kings hebben een saus die lange mannen vaak niet hebben. En dat is gewoon zo. Maar het is nu niet meer mijn ding. En dat is ook gewoon oké. En ik snap het, hè. Ik ben 1,60. Dit is jouw pool om in te vissen. En je afwijzen op je lengte voel ik me ook slecht over. Dus, om het voor iedereen makkelijker te maken, staat er nu dat ik 1,77 ben. Ja, ik ga toch nooit op die dates. En als ik echt aan het kletsen ben met een guy, op een gegeven moment leg ik het wel gewoon uit. En als hij heel graag een lange vrouw wil, mag hij me laten gaan. En als hij het prima vindt, is dat ook gewoon goed, toch? Ben ik een klootzak voor liegen op dating apps over mijn lengte? Of maak ik het gewoon makkelijker voor iedereen? Jij gaat het bepalen.
1: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, pak je NPO-luisterapp erbij. Je kan een berichtje typen. Je kan een spraakmemo maken. Dat is wel het allerleukst. Ik lieg dus op dating apps dat ik 1,77 ben om kleine mannen te vermijden. Maakt dit mij een klootzak? Of maak ik het gewoon makkelijker voor iedereen?
1: Wow. I'm the asshole.
3: Nee, dat kan echt niet. Schaamteloos.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
4: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt pa'l mundo Latin and Caribbean heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes...

0: Ads.nl. Your city, your sound.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel. Ik lieg over mijn lengte op dating-apps. Maak dat me...

0: Jerson die stuurt, korte mannen hebben betere takkies nodig. Maar je hoeft niet over je lengte te liegen als vrouw. Korte vrouwen zijn super sexy. Jij bent de klootzak, Chanel.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow.
0: Ja, mocht je net in de auto gestapt zijn, net ingetuned zijn, laat me het even uitleggen. Ik lieg op dating apps dat ik 1,77 ben om kleine mannen te vermijden. Ik wil ze ook niet kwetsen met, weet je toch, ik val niet op je. Vroeger was ik echt, zeg maar, hardcore met short kings, weet je. Je moest niet tegen me praten boven de 1,74. Echt niet. Kleine mannen hebben meer saus, sta ik ook nog steeds achter. Maar ik ben van smaak veranderd. Dus als ik lieg, hoeven ze mij niet te lijken, hoef ik hun niet af te wijzen, hoef ik me ook niet onzeker te voelen, omdat mannen die ik niet wil mij lijken, je snapt het. Oké. Okay. Catch-up is gedaan, we hebben een memo van Roy gekregen.
3: Je maakt het sowieso makkelijker voor iedereen. Weet je hoeveel mannen liegen op die datings? En laten we het hebben over mannen en hun lengtes, ja? Want dan is in één keer iedereen Drake. Met zijn latieve 30 centimeter.
0: Ja, daar, ik kreeg even de visuals. Ik hoop jij ook. Roy vroeg, maakt 1,83 kans? Ik zei nee. Ik ga mezelf ook even verantwoorden. Niks meer onder de 1,90. En super gespierd. Want ik heb bari gekregen van mijn vriendinnen. Dat wat ik gespierd noem, niet gespierd is. Dus do better, Chanel. Dat is wat ik ervan kan maken. We kregen ook een memo van Claire.
1: Ja, tante Chanel, jij bent de klootzak. Je bent sowieso meer dan je lengte en dat geldt voor iedereen. Dus laat het gewoon helemaal los.
0: En daar ben ik het mee eens. Je bent sowieso helemaal meer dan je lengte. Mijn mening is niet iedere vrouws mening.

0: zijn die kan vechten. Mannen moeten bang zijn alleen al als ze hem zien. Want kijk wie ik ben. Kijk wat ik doe. Kijk hoe ik praat. Ik moet eigenlijk ook kunnen vechten. Maar het is makkelijker als een man het doet. En Elrond, die genoot hier heel erg van.
1: Chanel is een halve klootzak. Omdat je liegt, ben je gewoon voor de helft een klootzak. Je kan ook gewoon eerlijk zijn. En zeggen en in je tekst zit er gewoon van, ik val op langere mannen. Mannen boven de 1,70, 1,74, wat je zei. Dus, eindconclusie, Chanel is een halve klootzak. Klinkt wel lekker. Chanel is een halve klootzak. Nogmaals, Chanel is een halve klootzak.
0: Je geniet te veel, hè? Je geniet veel te veel. Je geniet veel te veel hiervan. Kijk, weet je, ik ga dat niet in mijn pagina zetten met zo'n tekstje, want dat vind ik ook kut. Want dan ben ik de onzekerheid die kleine mannen hebben, ben ik aan het valideren. En dat hoeft niet onnodig. Dit is gewoon mijn persoonlijke preferentie. Ik ga niet een banner zetten met, hey, dit is de onzekerheid die je hebt, dat wil ik totaal niet, of zo. Ik krijg toevallig nu ook een reactie van Alexandrina. Ik las laatst in een Facebookgroep, als vrouwen mannen mogen afwijzen om hun lengte, mogen mannen vrouwen dan ook afwijzen om hun gewicht. Ik ben benieuwd wat de rest van de luisteraars hierover denken. Laat het ook even weten. Maar ik vind van wel. Kijk, er zijn heel veel mannen die mij niet willen omdat ik super dun ben. En er zijn heel veel mannen die alleen maar vollere vrouwen willen. En dat iedereen heeft de preferentie. En moet dat niet gewoon oké zijn?
2: Wauw. I'm the asshole.
0: Nee, eigenlijk, ik ben geen klootzak. Want iedereen heeft gewoon recht op zijn preferentie en feminisme. Mannen liegen op dating apps, dus ik lieg ook op dating apps. Klaar, simpel. En, ik wil wel even zeggen, als je een kleine man bent, kleine mannen zijn echt geweldig, hè. Ik hou van een short king. Ik kan het me gewoon niet veroorloven nu. Heel veel vrouwen houden van kleine mannen. Love yourself, ik ben maar ook gewoon een

Doja Central, see here op Phonix. En weet je van wie ik al een tijdje niks bewust heb gehoord? Victoni. Maar ik heb wat nieuwe muziek van haar voor je. Zometeen ga je de tune horen. Eerst nog muziek van Burleson en zometeen...

die niet drie kusjes van Distinct zou willen, toch? En we gaan het hebben over een artiest die ik veel te lang niet heb gehoord. Victoni, ze is weer terug met een banger. Je kan haar natuurlijk kennen van Soweto samen met Rema. En ja, die banger is helaas nog niet uit. Je kan hem vooraf opslaan via de link in de bio. En dat heb ik zelf zeker gedaan. Volgens mij heet deze Slick.

0: Hey, over populair gesproken, meneer en meneer, mag jouw vrouw stoppen met de podcast? En mijn vraag aan jou is, mag deze vrouw het even kort bespreken?
1: Phonics. Chanel.
0: Ja, ik heb niet 1, 2, 3 het fijne ervan gevolgd, maar er was een artikel van het AD dat een van die mannen jaren geleden zijn vrouw had mishandeld. Hij zei, ze heeft mij ook mishandeld. Ik weet het allemaal niet. Boeit me eigenlijk ook niet, maar ik vind het jammer. Want dat was gewoon entertainment. Dat stond in mijn hoofd in de categorie Ex on the Beach. Perfecte tv. Ik kon... Het sloeg nergens op, dus je kan je brein uitzetten. Helemaal top. Nou ja, niet iedereen zal het ermee eens zijn. Maar ik weet zeker dat er één andere Phonics-artiest een echte fan is van de podcast. Want hoor dit even.
2: Mag jouw vrouw alleen naar buiten gaan? Gewoon een vraag. Gewoon een vraag.
3: Hoe bedoel je ze voor onderbouwen?
2: Ja, gewoon alleen naar buiten.
3: Voor wat?
2: Gewoon, ze willen even luchtjes scheppen zonder jou.
3: Ja, maar waarom zou mijn vrouw alleen naar buiten moeten gaan? Kan je dat onderbouwen?

0: Ik zeg je eerlijk, Bukusan maakt van die muziek. Misschien je vrouw moet daar alleen niet gaan, want ik ga whinen. Wie er staat, staat er. En ik zou zelfs nog zeggen tegen mijn man, het is jouw schuld. Want als jij mij thuis gelukkig had gemaakt, had ik dat niet gedaan. Deze tune is wel toepasselijk, toch?
1: Hoe ga je om met de gaslighting? Het kenmerk van gaslighting is dat het een

0: en Odile. En ja, gisteren was vunzige deuntjes. Ik ben echt helemaal kapot, dus vandaag is het extra erg. Rondom het einde van de show wordt Tante Chanel helemaal melig. Ik lach om alles. En als jij me het hardst laat lachen, win jij de Funix minivoetbal.
1: Funix.
0: Chanel. Ja, wie wordt vandaag de grote winnaar? Ja, jij misschien als je het allergrappigste, maar ook het allervreselijkste antwoord stuurt. Jij en ik gaan weer een top 5 maken. Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste en vooral ook de grappigste. Als ik het goed heb begrepen, komt Lil Kleine zijn nieuwe docu vanavond om 00:00 online op Prime. En ik ben helemaal enthousiast.
2: Vanavond gaan we met z'n vieren dood. Kom. Ja, ik zweer het je. Maar nu, ik begin te matten, maar je kan niet matten met drie gasten en met een ganu. Ik moet vast, pak ze watcha, pak ze watcha.
0: Geweldig. Dus vandaag wil ik een top 5 maken met jou van de vreselijkste dingen die je kan doen als je beroofd wordt. Zoals altijd, een paar voorbeelden. Stel je voor, ik word beroofd en ik ga dan gewoon freestylen. Ik ga gewoon freestyle rappen. Ik denk, op een gegeven moment zou het zo awkward worden. Ze zouden stoppen met me beroven. Wat je ook kan doen is je creditcardgegevens gewoon hardop zeggen. Ik weet nog niet of dat goed of slecht is. Ik weet het niet helemaal. Ik denk dat jij hier veel beter in bent. Want ik lach me altijd kapot met die reacties in de NPO Luister app. Dus pak hem erbij. Je kan een berichtje typen. Maar een spraakmemo sturen is natuurlijk het allermakkelijkst. Je weet het. Wil jij die Funix mini voetbal winnen? Dan moet je nu je NPO Luister app erbij pakken. En vertel me, wat is het vreselijkste, maar ook grappigste dat je kan doen als je beroofd wordt?

0: zijn Katnuf, Young Felix, Kleine John en Bart of Zo. Ja, jij en ik maken weer een top 5. Niet van de beste dingen, wel van de grappigste dingen, maar vooral ook de vreselijkste dingen. We hebben het vandaag over Lil Kleine's nieuwe docu. Die komt vanavond uit en ik...
1: Vanavond gaan we met z'n vieren dood. Kom. Ja, ik zweer het je. Maar nu, ik begin te matten, maar je kan niet matten met drie gasten en met een ganu. Kom maar vast, pak ze watcha, pak ze watcha.
0: Chanel. Ja, wat zijn nou de top 5 vreselijkste dingen om te doen als je beroofd wordt? Nou, ik heb weer dingen binnengekregen. We gaan er even naar luisteren op nummer 5. Ronnie.
2: Luister, je moet gewoon je kleren uittrekken, joh. Ze zijn meteen loesoe.
0: Want dan ga je echt met een naakte guy vechten. Ga je dat echt doen? Ik denk dat het beter werkt voor mannen dan voor vrouwen. Elvita of nummer 4?
3: Ik zou gewoon doen alsof je een of andere bezeten psychopaat of zo bent. En dan denken hun ook van, what the fuck?
0: Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Gekker proberen te doen dan de gek zelf. En het werkt vaak wel. In de Rotterdam metro, als een guy raar begint te doen, ik begin ook raar te doen. Nu zijn we samen, nu ben ik jouw team. Ja, goed antwoord. Nummer 3. Youssef, die zei broek omlaag en je geslachtsdeel laten zien. Extra specifiek, dat je hem ook zeg maar gewoon vastpakt. Van wat ga je doen? Wat gaan we doen? Op nummer 2, Donovan.
4: Wat ik zou doen als ik eens beroofd zou worden? Simpel middel. Ik ga mijn broek omlaag doen, beide handen van mijn poepen en gooi je op hun. Gelijk in die sessie. Patsch! De eerste heeft hem gekregen, tweede gaat gelijk wegrennen, derde, vierde. Ze gaan niet terugkomen, wat mij poep. Stinkt verschrikkelijk, dodelijk.
0: Wat? Hé, hij dacht sowieso hij werd beroofd door een groep. Eigenlijk logisch, ik dacht gewoon 1-op-1. Maar hij heeft planning gemaakt, poep 1, poep 2. Mijn poep stinkt verschrikkelijk. Ik weet niet wat ik heb geluisterd, maar op nummer 1 hebben we een hele simpele... maar ook een hele grappige memo van Mitsu.
5: Hey, goedemiddag. Hier mijn antwoord. Wat als ik beroofd zou worden? Ik zou iemand gewoon kietelen onder zijn oksels en hem zo hard laten schrikken. En dan gewoon keihard wegrennen. Afblijven, motherfuckers.
0: Goedenavond. Ja, dat vond ik echt geweldig. Eline, sorry, ik zei je NPO luisterapp naam. Maar je bent er wel. Hoi.
6: Hoi.
0: Hartstikke gefeliciteerd. Jij wint vandaag de Funix minivoetbal.
6: Ah, wat leuk. Dankjewel. Lekker, ben je wel blij mee.
0: Lekker kietelen onder de oksel. Ik vond het wel echt een geweldig antwoord. Want ja, hoe reageer je daarop? Je maakt het zo ongemakkelijk. Ik kan je niet meer beroven met zelfrespect.
6: Precies.
0: En je moet
6: gewoon afblijven.
0: Je moet gewoon afblijven. Ga iemand anders, want ik ga je kietelen. Je stuurde mij ook nog deze memo.
5: Oh ja. Die mini voetbal wil ik trouwens wel graag winnen hoor. Ik ga binnenkort op vakantie samen met mijn vriend. Dus kan ik een paar panna's geven.
0: Je gaat samen met je vriend op vakantie. Waar gaan jullie naartoe?
6: Naar Albufeira.
0: Albufeira, lachen, gieren, brullen, lekker genieten, een beetje feesten.
6: Ja, een beetje feesten.
0: En jullie voetballen ook samen?
6: Ja, ik volg het voetballen ook. Dus,
0: oh, wat leuk. Wie is beter? Jij sowieso.
6: Ja, ik wil wel zeggen van wel, maar het is niet zo.
0: Oké. Je geeft hem credits waar de credits zijn. Ja. Zijn jullie ook voor hetzelfde team voor dit WK?
6: Ja.
0: Voor wie zijn jullie?
6: We zijn nu voor Portugal.
0: Portugal, oké. Voor Ronaldo?
6: Ja.
0: Ja, oké, ik snap het. Nou, die WK minivoetbal die gaan jullie zeker goed gebruiken op vakantie. Lachen, gieren, brullen, geniet ervan. En wij gaan het even regelen, dus blijf hangen. Jij luistert nu naar de show van Chanel, maar zometeen over een kleine 6 minuten luister je naar de enige echte JM Mahi show. Dat wordt lachen, gieren en brullen. Ik spreek je volgende week weer.
7: Tante, je bent de best, thank you.
8: Funix.
0: Chanel.
8: Yeah.

0: Drake en Party Next Door. Ja, Tante Chanel heeft net al doei gezegd, maar ik wou er toch nog even mee terugkomen, want Arjun stuurde deze memo.
1: Als ik beroofd zou worden, ik ga je eerlijk zeggen, ik heb goede masala kip gegeten. Hè. Ik zou zo'n harde dampoe laten dat mensen denken van, hey, laat dit man, laat dit. Mensen rennen direct weg.
0: Ja, het valt me dus op. Veel mannen willen naakt vechten en veel mannen willen met dingen uit hun kont vechten. Of het nou een dampoe is, of het nou scheid is zoals die guy van net. Valt me gewoon op. Ik kan er niet aan wennen, Kevin. Echt niet.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Metal Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Hermanos!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, we gaan het zo meteen hebben over iets wat veel besproken wordt. Ozempic! Maar eerst Broederliefde en Lil Kleine.

0: Sen net de WK zijn, jongens. Oh, oh, oh, oh.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, hey.
3: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI. De JMI Show.
0: Ja, een hele fijne zondag. Je bent al bijna op de helft van deze zondag. Maar goed, de andere helft wens ik ook een hele fijne zondag. Ik zit hier met Mahi. Hallo, Mahi.
2: Jazeker, want die andere helft gaan we lekker gezellig maken. En misschien gaan wij wel tegen zessen jouw eten betalen. En dan heb ik natuurlijk een heel mooi bruggetje, Jay.
0: Want
2: eten, afvallen en dan... Als ik aan afvallen denk, denk ik tegenwoordig alleen maar aan Ozempic. Want ik zie het overal voorbij komen. Mm. Maar dit loopt volledig uit de hand.
0: Dat zeg je heel goed als je het mij vraagt. Naar mijn mening gaat het een beetje alle kanten op. Ik heb in meerdere nieuwsoutlets en op social media van alles ervan en erover voorbij zien komen.
2: Ja.
0: Wat ik ook heb gezien, en dat wordt misschien minder belicht of benoemd, is dat bepaalde mensen ook gewoon in coma zijn geraakt door nep Ozempic.
2: Dit is echt heel erg.
0: Ja, want 1 op de 3 mensen die krijgt dit middeltje via illegale handel, hè.
2: Ja.
0: Met alle gevolgen van dien, hè. Dus gezondheidsproblemen, kans daarop, of er gaat van alles wat mis. Ja, ik vind het lastig, hoor.
2: Ik vind het ook lastig, want ik zeg je eerlijk, ik opende afgelopen week een paar keer mijn Instagram en dan kijk ik naar mensen en foto's en denk ik, jij gebruikt Ozempic. Jij gebruikt Ozempic. En ik wil ze natuurlijk niet veroordelen of zo daarvoor. Maar ik denk van, jongens, we
0: waarom,
2: waarom
0: naar denk
2: de gym.
0: Je, waarom denk je dat ze
2: je
0: dat
2: ziet het soms
0: dan?
2: Aan mensen hun gezicht. Want ze krijgen van die ingedrukte wangen.
0: Oh, ingevallen wangen.
2: Ja, ingevallen wangen.

0: Ja, ingevallen wangen. En het kan niet zo zijn dat jij 2-3 weken geleden nog, laat maar zeggen, er anders uitzag als 3 weken later. Snap je wat ik bedoel? Dus ja.
1: Oké, lastig. Kijk. Dat mensen willen afvallen, dat mag je natuurlijk helemaal zelf weten. Als jij vindt dat je slanker moet zijn. Of als je dokter heeft gezegd, hey, het gaat een beetje de ongezonde kant op. Tuurlijk, het kan allemaal, ik snap het. Maar er zijn zoveel manieren die helpen en die ook op lange termijn helpen. Waarom willen mensen gewoon altijd de easy way out?
0: Ja,
1: en mensen willen gewoon niet hun best doen of oncomfortabel zijn om uiteindelijk je doel te bereiken.
0: En dan denken mensen vaak dat het de easy way out is, hè? Maar het kan je echt zwaar en duur komen te vallen.
1: Ja, weet je, er zijn ook heel veel mensen die wel blij zijn en die wel blij zijn met de resultaten. Die moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Daarom denk ik dat het ook heel moeilijk is om dan het ook niet te proberen als je ziet dat je buurvrouw het heeft gedaan. Tuurlijk. En die heeft niet zoveel klachten gehad, maar wel afgevallen.
0: Ja.
1: Dan denk je bij jezelf, ja, maar wacht eens even, als dit in een maand kan.
0: Als er geen wortels hoeft te eten hiervoor.
1: Ja. Dus ik snap wel, zeg maar, dat het twee
0: wel
1: kanten heeft. Alleen ja, zou jij het gebruiken?
0: Nee. Ik durf dat soort dingen niet. Ik ben echt een scheiterd.
1: Ja, maar jij bent ook niet dik.
0: Ja, dat is het misschien ook. Misschien als ik heel dik was. Kijk, ik wil nog steeds tot de dag van vandaag heel graag wat kilo's kwijt.
1: Wat?
0: Maar ja, er maar kunnen heus nog wel wat kilo's.
1: Sorry, dit is echt delusional woman talk. Sorry.
0: Nee, maar er kunnen zeker wat kilo's kwijt. Maar dan nog, stel ik was heel dik. Ik weet het niet. Het blijft een medicijn voor bijvoorbeeld mensen met
1: diabetes.
0: Dus ja, maar ik vraag me wel, hè. Stel je voor, we zouden het strafbaar maken. Of verboden maken.
1: Nou, je breekt me net de bek open. Ik vind namelijk dat Ozempic alleen beschikbaar moet zijn voor mensen die gewoon door de dokter aangewezen worden en zeggen,
0: juist,
1: ja, jij mag dit. Of jij hebt dit nodig, wilt u dit? De rest, gewoon niet.
0: Dat
1: gewoon verboden.
0: Zo.
1: Dat is mijn mening. Ik zeg niet, ja, dat is hoe ik ernaar kijk. Ik vind namelijk echt dat mensen gewoon gewezen mogen worden op werkelijk je best doen. Want wat gebeurt er? Daarna kom je gewoon weer aan en je hebt je lifestyle niet veranderd. Dus het probleem is niet opgelost.
0: Ja. Dus laat even een berichtje achter in de NPO luisterapp. Ben je het met Jay eens of niet? Ozempic moet verboden en dus strafbaar worden voor mensen die geen diabetes hebben. Eens of oneens, en laat ook even weten waarom.

0: Een aantal spuitjes en hoppa, je bent zo 20 kilo kwijt. En het klinkt als een ideale manier om af te vallen, maar het loopt echt compleet uit de hand met Ozempic. Meerdere mensen zijn in coma door neppe Ozempic, gezondheidsrisico's, etc. Daarom heeft Jay besloten dat het klaar is. Ozempic moet verboden en dus strafbaar worden. Voor mensen die geen diabetes hebben, toch Jay?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, voor mensen waarbij de echte dokter gewoon de arts, de huisarts het voorschrijft.
0: Ja.
1: Heel simpel. Of een specialist in het ziekenhuis die zegt, ja, ik schrijf het voor. En op een andere manier moet je er niet aan mogen of kunnen komen, vind ik.
0: Mm-hmm. Nou, we vroegen het dus aan jou in de NPO Luisterapp. En Senpai zegt, oh, scampik.
1: Ja, ja, want daar wordt ook gewoon gescampt.
0: Scampt, letterlijk.
1: Mensen verkopen nepspul. Kas, die zegt, oh, Ozempic. Als het vervelend voor je wordt, eigen schuld, dikke buik. Wauw, oké, dat klinkt een beetje als een slogan.
0: Ja, maar het klopt ook wel dat als je ermee stopt en je let nog steeds niet op je beweging en voeding, kom je gewoon weer aan.
1: Dat is het. De oorzaak wordt niet verholpen doordat je dit gebruikt. Je hebt gewoon een quick fix.
0: Yes.
1: Wat ook een prijs heeft. Maar goed, Tarzan die zegt 100% eens met Jay. Dat mag ook een keer. Ik vind het ook een vorm van zwakte als je het gebruikt om te vermageren. Want ben je lui om naar de gym te gaan?
0: Ja, er zijn echt meerdere wegen naar Rome. Gezondere redenen.
1: Maar wat bedoel je? Oh, zo bedoel je. Ja. Oh, meer wegen dan Ozempic.
0: Ja.
1: Nou ja, gewoon minder eten. Daar begint het al mee. Ja, want dat is wat Ozempic ook doet, hè. Het haalt je eetlust weg. Dat is het enige wat het doet.
0: Ja.
1: Het verbrandt geen vet voor je. Niks ervan. Het schijnt ook andere bijwerkingen te hebben die positief zouden kunnen zijn voor je hersenen of wat, zoiets. Maar goed, ik weet niet wat daarvan ook precies bij wezen.
0: Ja?
1: Die dingen zijn er. Natuurlijk. Ja, het is genuanceerder dan dat. Maar mijn probleem is niet Ozempic zelf.
0: Ja.
1: Mijn probleem is met de mentaliteit van de mensen.
0: Ah, oké.
1: Nadia.
0: Nadia zegt oneens. Strafbaar gaat te ver. Je moet mensen beter begeleiden en die illegale handel aanpakken. Niet gelijk iedereen criminaliseren.
1: Nee, kan maar. Ja, oké, kan. Raoul die zegt, ik snap Jay wel hoor. Iedereen wil snel summerbody, maar ondertussen spelen ze met hun gezondheid.
0: Ja.
1: Gym en voeding blijven gewoon de basis.
0: Ja. Leila zegt, verbieden werkt nooit. Dan gaat iedereen juist via Telegram of via kopen. Maak het juist veilig via artsen en streng controleren. Ja, ik denk dat het ook net zo lastig werkt als verbieden. Hoe hou je dat eigenlijk echt onder controle?
1: Ja, moeilijk is dat, hè?
0: Ja. Ik was dus laatst in een nagelstudio en toen vertelde een vrouw naast me ook dat ze het gebruikt. Maar die zei wel echt, ik ben constant misselijk geweest, moest overgeven, ik at niks meer, ik dronk niks meer. Toen dacht ik, jeetje, dat je dat ervoor over hebt.
1: Dat kost nog meer moeite dan naar de gym. Oké, maar ik ga stoppen nu met herhalen.
0: Nou ja, als we een conclusie moeten trekken, is iedereen het wel een beetje met je eens, Jay? Ongeveer, want niemand is er blij mee met Ozempic en wat de gevolgen zijn. Zoals dat ze in coma raken, et cetera. En het verboden zijn, ja, het moet gewoon harder aangepakt worden.
1: Ja, iedereen is het met me eens, behalve de mensen die het gebruiken.
2: Mike, check, game 2, jullie tellen niet mee. Ik maak foto's met fans en ik ben op tv. Ja, get money, get money, get money. Want dat is

je zojuist met Rihanna. Hey, stel je voor, je spreekt iemand, want dit had ik gisteren, en je komt erachter dat deze persoon echt een bijzondere fetish heeft. Een fetish waarvan Mahi zegt, nou, dit vind ik echt niet kunnen. Je hoort het zometeen tijdens Barkie of niet Barkie.

0: om een fetish te hebben voor verlegen meisjes.
1: Nee, dit is echt niet Barky.
2: Vind je dat niet Barky?
1: Barky?
2: Of niet Barky? Ja, je kon het... Wacht, ik ben helemaal verkeerd.
0: Nou, een luisteraar die heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit Barky? Helemaal normaal. Of niet Barky? Helemaal gek. En vandaag hebben we eentje van de boys van de Hoofdkwartier. Nou, zij zijn streamers. En ik was met deze jongens gisteren samen met Chanel in de uitzending in gesprek. En toen zei Otje, als ik het goed uitspreek zijn naam, dit.
3: Ik hou van verlegen dames. Maar ze moet echt verlegen zijn. Dus ik loop de club binnen, meestal. En dan kijk ik zo snel mogelijk naar links of naar rechts. En dan de dame die direct wegkijkt, die wil ik hebben.
2: Ik kan je zeggen, ik ben wel die dame. Ik durf je niet aan te kijken.
0: Durf je boys niet aan te kijken?
2: Nee. Maar ik vind het wel raar.
0: Dat ben je, type.
2: Ik vind het wel raar dat dat een fetish is van je.
0: Maar wat maakt het raar dan?
2: Ja, want dan denk ik van, dan wil je een bepaalde macht over iemand of zo. Omdat ze dan verlegen moet zijn en dat vind jij dan fijn. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar waarom mag iemand niet fijn vinden wat hij fijn vindt?
2: Dat mag altijd.
0: Jij wilt omhoog kijken naar een boy. Je wilt de onderkant van zijn kind zien. Terwijl je voor hem staat.
2: En hij wil niet een chick die hem niet aankijkt. Dat vindt hij fijn. Dat is toch raar? Ja, en dan vraag ik me ook iets af, Jay.
0: Maar wat maakt jou normaal en hem raar?
2: Dus stel je voor, hij gaat nu op die verlegen chickie af.
0: Ja.
2: En die chickie blijft verlegen en over een paar dates is ze niet meer verlegen. Wilt hij haar dan niet meer? Dat vraag ik me dan ook echt af.
0: Oké, dan heb je een ander punt waarvan ik zeg, oké, dat is tenminste een beetje een punt. Maar ik vind van, je mag toch lijken wat je lijkt.
2: Als je houdt wat je lijkt.
0: Ja, maar kijk, als je houdt van dominante mannen.
2: Ja.
0: Ben je dan zwak begaafd en wil je de hele tijd dat iemand boven jou gaat roelen? Is dat wat je zegt?
2: Nee, dat zeg ik niet. Als jij dat wil, dan wil je dat. Maar ik weet niet of dat heel Barky is. Ja.
0: Jij houdt toch ook van dominante mannen?
2: Ja, maar niet in this way. Dit is gewoon creepy. Ik hou van verlegen vrouwen. Als ze me niet aankijken en ze kijken weg. Dit is gewoon heel raar.
0: Nou ja, ik vind het jammer dat als een vrouw iets vindt, dat het mag. En als een guy iets vindt, hetzelfde. Weet je, dan is het creepy.
2: Jay Johnson zegt dan altijd, we gaan niet generaliseren. Weet je nog? Dus dat gaan we nu ook niet doen. Dat verlegenheid vind ik gewoon een beetje apart.
0: Ja, ik zweer het je, jongen. Echt, als dit een meisje was die dit had gezegd over boys, was het nooit een probleem.
2: Dat kan gewoon niet goed zijn.
0: Nou goed, Ootje heeft een fetish voor verlegen vrouwen. Is hij om deze reden Barky of niet Barky? Deel alsjeblieft jouw eerlijke mening in de NPO Luisterapp. En dan weten Maaie en ik even of je aan mijn kant staat of aan de kant van Maaie. Want ik vind het wel erg, hoor. Dat gelijk die guy dan een soort van... een stempel krijgen. Maar goed, misschien zie ik het verkeerd, hè? Jij mag het zeggen in de NPO Luisterapp.
4: Get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Young Ellie samen met Frenna. Hier was hij dan met Wat is je naam? Over een naam gesproken. Otje. Die heeft een fetish voor verlegen vrouwen.
1: Nee, dit is echt niet Barky.
2: Vind je dat niet Barky?
1: Barky?
2: Of niet Barky? Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. Is het nou Barky of niet Barky? En Shannon die zegt gelijk wel Barky. Waarom weet ik niet, maar ze zegt wel heel groot wel Barky.
0: Nou, de Melsa die zegt... Mahi, ik snap je. Niet Barky, mits hij het schattig vindt.
2: Ja, maar dat vindt hij dus ook. Dus ja. Nou, Marleen zegt, het linkt naar onschuldigheid, denk ik. Denk niet Barky.
0: Hé, maar dat is toch niet erg om een soort van te vallen op iemand die onschuldig overkomt?
2: Ja, maar misschien wil je daar macht over.
0: Macht over onschuld?
2: Wat ja.
0: Goed, ik ga naar de volgende. Demi die zegt, niet Barky, als je echt zegt fetish. Dit klinkt meteen alsof je alleen daarop aast. Een beetje vreemd.
2: Ja,
0: wel.
2: Dat zei ik dus ook al. Nou, we hebben ook iemand aan de lijn.
0: Hallo?
2: The Man. Hallo.
3: Hallo.
2: Goeie naam heb jij wel hoor, The Man.
3: The Man, ja, inderdaad.
2: Maar wat vind jij hiervan?
3: Ja, daar moet je me even bij helpen als het ware, want ik zit een beetje ertussenin.
2: Oké.
3: Ik zie het gewoon van, hij moet gewoon misbruik maken. Dat is mijn mening als het ware, om het te verlegen is als het ware.
2: Oké.
0: Ja, maar waar zit die misbruik dan in? Ik snap het nog niet zo goed waar jullie dat in zien.
3: Nou, die misbruik is van, kijk, sommige mannen houden van als vrouwen geen weerwoord geven, als het ware.
2: Ah, juist.
3: Begrijp je? En daar, ja, en mannen zien het heel snel. En je weet toch, en ja, als ze alles voor me gaan doen, als het ware, ja, dan ga je misbruik ervan maken.
2: Oké. En wat is die andere kant die je dan wel weer begrijpt?
3: Ja. Dat is wel een goede vraag. Ik zeg, ja... Ja, ik weet...
0: Oké,
3: okay,
0: je moet eentje kiezen. Is het Barky of niet Barky? Nou moet je echt kiezen. Kom op, ik wacht.
3: Niet Barky.
0: Jij zegt niet Barky.
2: Niet Barky. Oké, zal ik dan naar de uitslag gaan, Jay?
0: Nee.
3: Ik ben benieuwd.
0: Nee.
2: Waarom niet?
0: Ik ben gewoon nog niet klaar voor de uitslag. Ik wil gewoon begrijpen waarom iemand gelijk een soort van misbruiker wordt op het moment... Ja, ik weet, ik vind het gewoon ver gaan hoe jullie dat zo zien. Ik wil het gewoon beter uitgelegd krijgen. Omdat je valt op iemand die wat meer terughoudend is, ben je dan gelijk...
2: Kijk, misbruik is misschien een heel heftig woord. Maar ik denk dat het gewoon is van... Het stukje macht die je dan in jezelf voelt... omdat iemand wat zachtaardiger is en wat meer verlegen.
0: Oké,
2: ik ga gewoon naar de uitslag.
0: Ik wou net zeggen, vertel maar even wat de
2: uitslag is. Hou je hart vast. Otje heeft een fetish voor verlegen vrouw. Is hij omdat hij dit heeft? Barky of niet Barky? Met 75% van de stemmen is dit...
1: Niet Barky.
2: Zie je, Jay?
3: Ik zei het toch.
0: Ik zei het toch, jongens. Jullie zijn erg, man. Jullie doen alsof dit een goed fout antwoord is. Dit is gewoon een mening. Nou, dat vind ik niet lief van jullie. Ja, je hebt ook vrouwen die een fetish hebben voor mannen die een beetje fout zijn.
2: Oh ja.
0: Die heb je ook, hè?
2: Ja.
0: Hier is Archie Trax met Beetje Fout.

0: Toen ik hoorde dat Niel Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Niel Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar

0: Ads.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Seks, geld of liefde, welke moet weg? Je kan het nu laten weten in de NPO Luister-app hier op Funnix.

0: simpele stelling.
1: Oeh.
0: Alleen weet ik zeker dat je hem niet met 100% zekerheid kan oplossen.
1: Oh.
0: Tenminste, het lijkt me moeilijk.
1: Ik ben heel benieuwd met wat je nu
0: hebt drie dingen. Je hebt drie dingen. Je hebt geld, je hebt seks en je hebt liefde.
1: Oké.
0: Eén daarvan moet voor je de rest van je leven weg. Welke kies je dan?
1: Geld, seks en liefde. Oké, geld sowieso niet, want die heb ik nodig om te leven. Ja, dan is het seks of liefde. Ja, dan ga ik voor liefde. Die moet blijven en dan moet seks weg.
0: Oké.
1: Ik denk dat dat mijn keuze gaat zijn. Ja. En bij jou?
0: Ja, kan je echt niet leven zonder geld?
1: Nee, maar ik moet toch eten en drinken, mijn huis betalen. Het is niet dat ik extra geld krijg. Het gaat gewoon überhaupt om geld, toch?
0: Nou ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt.
1: Stel, kan de rest van mijn leven geen geld hebben, maar wel seks en liefde. Dat is een beetje raar.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dan verdien ik. Dan vind ik dat ik het niet verdien.
1: Ja.
0: Liefde wel, maar het andere dan weer niet.
1: Ik kan niet eens douchen en je wil seks hebben, want je kan geen water betalen.
0: Ik heb een berichtje van Jeroen binnengekregen. Hey Jeroen, hoe zie jij dit dan?
2: Ja,
0: als jij moet kiezen, goedemiddag, tussen geld, seks en liefde, wat wordt het voor jou dan?
2: Ja, voor mij is dat echt liefde en seks. Er moet geld weg.
0: Geld gaat dan weg. En weet je wat me dus opvalt? Dat de meeste mannen dus zeggen dat geld weg kan en dat de meeste vrouwen zeggen dat seks weg kan.
1: Echt?
0: Ja, dat is echt een ding.

0: Anne hoor, die zegt, ja, gooi dat geld dan maar weg. Of sorry, gooi seks dan maar weg, sorry.
1: Ja, nou, Jeroen dus ook.
2: Ja, precies. Ja. Seks, hè? Geld krijg je sowieso wel van de staat als je geen werk hebt. Dus,
0: Nou ja, weet je wat is? Ik fix wel een moestuin of zo.
2: Ja, nou, zo heb ik ook hier, ja.
0: Moestuin, ik fix wel een boerderij met een koe en weet ik veel wat. En een paar, ja, ik denk dat ik het zo dan doe. En dan doe ik ook toch wel geld weg, als ik even goed na heb gedacht.
2: Ja. Oh. Ja, want toch, ja, iedereen heeft behoeftes, toch? Ja.
1: Wat raar.
0: Geld is niet per se een levensbehoefte.
2: Nee,
0: geld is een middel die we gebruiken, toch?
1: Ja. Ja, maar die middel heb je wel nodig om de rest te kunnen doen, toch?
0: Ja, wat zeg jij dan, Jeroen, als Maaije dat zegt?
2: Ja, qua geld ook. Ja, op dit moment zit ik zelf ook in een situatie. Ja, heb ik ook even geen... heb ik het ook niet breed.
0: Ja.
2: Ja, maar toch gaat liefde en seks gaat toch voor.
0: Ja, ik weet ook hoe het is om het niet breed te hebben, inderdaad. Ik heb denk ik misschien net even iets langer zonder money geleefd dan met, zeg maar. En dan, ja, dan ben je blij dat je liefde hebt.
1: Maar
0: en
1: jongens,
0: dan is seks wel een bonus.
1: Als je geen geld mag kiezen, dan krijg je die geld dus ook niet van de overheid, hè? Dan krijg je gewoon niks.
2: Dan kan je toch ook op een hutje op de hei wonen.
1: Oh, en dan willen jullie met een vieze tolly seks hebben, hè? Zo zijn jullie.
0: Zo vieze, hoezo kan...
1: Ja, want je kan niet betalen om te douchen. Maar ze kan het water niet betalen.
0: Jij gaat heel ver. Goed, het punt. Jeroen, dankjewel in ieder geval voor jouw stelling. Weet je wel, voor jouw mening hierin en jouw keus. Misschien luister je denk je, ja, ik ben het helemaal niet eens met Jay. Ik ben het niet eens met Mai. Misschien ben je het ook niet eens met Jeroen. Wat zou jij kiezen om weg te halen voor de rest van je leven als je moet kiezen tussen geld, seks en liefde? Laat het even weten.

0: En ja, sommige mensen zouden die band over dan ja, weghalen in plaats van geld en liefde. Sommigen ook niet.
1: Jay en Mahi.
0: Ja, wat bedoel ik?
2: Jay en Mahi Show.
0: Als je moest kiezen tussen geld, seks en liefde. Eén moet er gewoon sowieso weg voor de rest van de leven. Welke verwijder je dan? Jij kon het laten weten in de NPO Luisterapp.
3: Ja, Samantha die zegt, seks laat ik wel zitten. Als ik liefde heb en geld dan om normaal te leven, dan red ik me prima. Precies wat ik zeg. Maar mannen denken daar dus anders over.
0: Dus nooit meer kinderen dus, Mai?
3: Nee, ja dan niet.
0: Oké. Youssef,
3: dat kan ook anders.
0: Ja, opeens kan het anders. Youssef zegt, liefde moet weg. Hè? Klinkt hard, maar liefde brengt stress.
3: Wat?
0: Geld en seks is gewoon rustig leven.
3: Geld en stress, seks brengt ook stress.
0: Voor de duidelijkheid, dit is niet Youssef, onze collega. Hè, voor
3: dat is iemand anders.
0: Nee, die is niet zo gek als deze. Sorry Youssef, maar dit klinkt crazy. Sorry.
3: We hebben een vrouw, Naomi, die zegt ook, geld wegdoen is makkelijk. Geld wegdoen is makkelijk zeggen tot je huur moet betalen. Ik kies seks weg, want liefde is voor mij belangrijker. Amen, hallelujah, Naomi.
0: Denzel zegt, ik laat liefde vallen.
3: Oh.
0: Ben er te vaak door kapot gegaan, man. Geef mij maar geld en gezelligheid.
3: Hou op, je gaat toch verliefd worden. Elin zegt, seks kan weg. Met echte liefde heb je zoveel meer dan alleen dat ene ding. En geld heb je helaas gewoon nodig.
0: Oké, dus de meeste mensen, de meeste vrouwen, die kiezen dus om seks weg te halen. Had ik toch gelijk.
3: Ja.
0: Crazy. Ik had alleen niet verwacht dat er sommige mensen waren die überhaupt verliefden zouden kiezen, man.
3: Ja, dat had
0: maar
3: ik
0: ja,
3: ook
0: dat
3: niet
0: kan, verwacht. Maar ja, dat kan. Als je een slechte ervaring met liefde hebt, kan ik me voorstellen dat je zoiets hebt van, ja, oké, dan is dit het. Maar misschien heb je ook nog nooit echte liefde gevoeld, hè?
3: Nee.
0: En misschien heb je als vrouw ook niet gewoon de echte goede lovemaking
3: gehad. Nee. Dat, zover gaan we niet, Jay. Het is het gewoon niet waard.
0: Dat bedoel ik, dan heb je het gewoon niet gehad.
3: Nee, het is er niet waard.
0: Oké.

0: Joop van X.
1: Is hier B featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Van
1: X. Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: een beetje honger krijgen.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Funix betaalt.
4: Ja, wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Want Jay, leg eens even uit. Hoe gaat dat nou?
0: Heel simpel. Zometeen, tussen de nummers door, hoor je dit geluidje.
1: Bel nu. 0909-3869-3869. Bel nu.
0: Ja, en dan moet je natuurlijk doen wat het geluidje eigenlijk zegt dat je moet doen. Bellen naar het nummer die vernoemd wordt. En als je belt, nemen wij natuurlijk op. En als wij opnemen, kijk, en dit is het belangrijke stukje, dan moet jij ons overtuigen waarom we jou eten voor je moeten betalen. Waarom? Pitch even aan ons. Overwin ons. Ons hart, onze wil om jou te geven. Want dan krijg jij, want we gaan het aan, alleen aan één iemand geven. En wie weet, aan jou. Dus ik zou zeggen, zet je radio harder. Dan kan je dat geluidje ook niet missen. Want het is ook belangrijker dat je meteen belt, weet je. Want wie eerst komt, wie het eerst maalt. Mits je een hele goede pitch hebt. Is dat goed uitgelegd, Mai?
4: Ja, je ging heel diep, maar het is oké.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
3: Oh ja, zeker dat jij het alarm hebt gehoord net. En dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869... 3869. En aan ons kan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
4: Jazeker. Zorg ervoor dat je pitch origineel is, goed is. En we gaan ermee starten. Hallo, waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
3: Hallo.
4: Heel simpel.
3: Bye.
4: Gewoon gone. Heel simpel. Nou, we hebben natuurlijk nog een beller. Hallo, waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen? Hallo.
5: Hallo, hallo.
4: Vertel. Hallo.
5: Yo.
3: Je moet je radio even uitdoen. Oh, ja, dit is al een dikke nee hoor, Jay. Bye.
4: Ja, echt. Het is echt zo slap dit. Oh. Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Als jij denkt, nou, ik verdien wel een gratis maaltijd. Nou, die gaan wij gewoon voor je betalen. Hè. Wat je ook wil eten, hè. We gaan het gewoon voor je betalen. Alleen, je moet ons overtuigen waarom we voor jou moeten betalen. Dus je moet met een pitch komen, een verkooppraatje, waarbij je ons gewoon, ja, overtuigt. En waarvan wij zoiets hebben van, ja, voor jou gaan we vandaag lekker je eten voor je betalen.
3: Ja, en zet je radio gewoon wat zachter. Dat als wij opnemen, dat je ons wel goed kan horen en dat er geen delay in zit. En gewoon even een goede sterke pitch. Gelijk bam. Met wie spreken wij dan bam erin, toch?
4: Ja, vind ik wel een goeie.
3: Ja, vind ik ook een goeie. Dus je kan nog steeds blijven bellen naar 0909-3869-3869.
4: Als je denkt, jongens, betaal gewoon gratis. Betaal gewoon lekker even mijn eten voor me. Ja, dan gaan we dat gewoon voor je doen. Moet je eerst bellen en ons overtuigen waarom we voor jou moeten betalen. Heel simpel.
3: Ja, volgens mij wil niemand eten vandaag.
4: Nou, dat vind ik prima. Dan gaan we toch zelf eten.
3: We hebben een beller, een beller.
4: Anders ik zou het bijna zelf gaan eten. Waarom moet Phonix jou eten voor je betalen?
5: Ja, wij willen graag heel graag Braziliaanse eten vanavond. Want Brazilië speelt!
4: Oh! Tegen wie speelt Brazilië eigenlijk ook alweer? Zweden volgens mij of Noorwegen? Wat was
5: Noorwegen,
4: het nou?
5: Wij komen Noorwegen. Zelf uit Brazilië.
3: Jullie komen zelf uit Brazilië?
5: Ja.
4: Zeg eens even iets cools in het Braziliaans.
5: Obrigado, obrigado, muchas gracias, obrigado!
3: Zo veel
4: gescreeuwd. Oké, nou ja, is wel enthousiast. Is toch, wat zeggen we hiervan?
3: Nou, aangezien Nederland toch niet meer speelt, kunnen we maar lekker hup Brazilië zeggen vanavond, toch?
4: Ja, maar gaan we het eten gewoon betalen?
3: Met eten, ja.
4: Oh, ik heb goed nieuws voor jullie. Maaien is in een goede bui, jullie hebben het eten!
3: En zal ik zeggen waarom? Door de energy, gewoon dat geschreeuw door die telefoon. Hop, hop, hop.
5: Wat?
3: Door dat geschreeuw door de telefoon, daarom denk ik, dat is energy.
5: Ja, zeker! We zitten
3: al
5: een
3: dag
5: in de auto.
3: Oh, nou.
4: Hé, maar wat willen jullie dan eten, weet je wel?
5: Ja, we gaan denk ik gewoon voor Paraguayo.
6: Vis.
4: Wat is dat?
3: Vis. Iemand zegt vis. Nou, weet je wat? Blijf aan de lijn, onze producer gaat het helemaal met jullie regelen.
4: Nou, dan ga ik ook.
5: Dankjewel!
4: Oké, dan ga ik een nummer draaien die ook een beetje

Hey, zometeen gaan we iets bespreken wat, waar Miranda mee zit. Zij zit namelijk tussen twee vuren. Haar nieuwe partner en haar kind die komt uit een ander huwelijk. Ze heeft het gevoel dat ze één van de twee kanten moet kiezen. Hoe het precies zit, hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
4: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh,

0: Sushi.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel HaiAiSushi.nl. Profiteer nu van de HaiAi Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. HaiAiSushi.nl.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Roosendaal. De best sushi deals in town. HiHiSushi.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luisterapp.
3: Ja, Miranda wil weten, want ze staat tussen twee vuren. Haar kind en haar nieuwe partner. Wat gaat het worden, je hoort het zometeen.

0: Complicated question.
1: Ja, wat doe je als je partner totaal niet goed met je kind door een deur gaat?
2: Ja, soms zit je met van die levensvragen en heb je dan geen antwoord op. En je kan niet naar je vrienden, vriendinnen, familie. En dan kom je gewoon naar JMI.
1: Jazeker.
2: En dan hebben we vandaag een complicated question van Miranda. En zij zegt, hey JMI. Toen mijn nieuwe partner in mijn leven kwam, kon mijn kind het supergoed met diegene vinden. Alles leek chill, de sfeer was goed en ik dacht echt, dit gaat werken. Maar nu, jaren later, is het compleet omgeslagen.
1: Zo.
2: Mijn kind is inmiddels 20 en tussen mijn partner en mijn kind is er zo'n erge ruzie ontstaan dat het niet meer goed lijkt te komen. Mijn partner doet oprecht zijn best, probeert rustig te blijven en wil het oplossen. Maar mijn kind wil er eigenlijk niks meer van weten. En nu sta ik er tussenin. Kies ik voor mijn kind, ook al is die volwassen, of kies ik voor mijn relatie? Omdat mijn partner echt de moeite doet en ook belangrijk voor mij is. Oeh. Hmm. Dit is wel heel lastig.
1: Dit is een pittige... Ja zo, wat zou jij doen dan?
2: Ja, als moeder zijnde, Miranda. Jeetje.
1: Ja, je kan
2: dan?
1: Het op twee manieren zien, denk ik. Je kan denken van, hé, luister, die jongen of dat kind, of ik weet eigenlijk niet of het een jongen of een meisje is trouwens, ja. Maar laten we even ervan uitgaan dat het jongen is, zo voelt het een beetje. Die is oud en wijs genoeg, die kan gewoon zijn eigen leven gaan leiden en die moeder heeft ook recht op haar leven met haar nieuwe partner, die ook zijn best doet. Dit is ook geen mafkees of zo uit haar verhaal te zien. Aan de andere kant, als die guy jou loest, heb je wel je kind een soort van de rug toegekeerd. Of niet de rug toegekeerd, maar toch gekozen een soort van voor die partner, snap je? Dat kan toch een beetje ook.
2: Het kiezen voor iemand klinkt gewoon al fout.
1: Ja, dit is niet iets waar je... Dit is niet een keuze die je zou moeten maken,
2: nee.
1: Toch? Of wel?
2: Ik vraag me ook af of er iemand is die hier misschien ervaring in heeft.
1: Oh, dat zou wel fijn zijn, want als iemand uit ervaring spreekt, dan heb je iets meer een inkijken op deze situatie.
2: Ja. Nou, Miranda die zit dus klem tussen
1: zijn... Eerlijk, mijn moeder zou sowieso voor het kind kiezen, man.
2: Ja? Ja, mijn moeder ook.
1: Ja, dat is wel 100%. Crazy. Ja, dat is best wel crazy, eigenlijk.
2: Maar is dat goed? Zou ik mijn moeder dat aandoen? Dat vraag ik me ook al.
1: Ik kan het ook niet slecht noemen, maar goed weet ik ook niet.
2: Oké, nou, ik ga het gewoon vragen. Miranda zit klem tussen zijn 20-jarige kind en haar partner. Vroeger ging het tussen hun heel goed, maar nu is er heftige ruzie. Moet ze nou voor het partner kiezen of voor haar kind? Laat het even weten in de NPO Luisterapp en dan gaan we het er zo even over hebben.

0: Ja, we moeten Miranda even helpen, want Miranda zit tussen twee vuren. Moet ze nou kiezen voor haar kind of haar partner? Complicated
1: question. Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Johan die zegt gewoon even timeren tot kind uit huis is. Moeder heeft ook recht op geluk. En die man kan zoon zijn excuses aan de dochter aanbieden. En dan chillt de moeder bij hem thuis uit respect voor de dochter. Mocht ze nog thuis wonen, stel je moet je levenspartner missen.
0: Oh nee, dat heeft hij losgestuurd.
1: Ja, inderdaad.
0: En hij zegt, stel je moet je levenspartner missen. Ja, oké, ja. Samira zegt, je kind blijft altijd je kind. Ook als hij 20 is. Maar volwassen betekent ook dat je niet alles kan blijven bepalen voor je ouder. Ik zou niet kiezen, maar wel grenzen trekken.
1: Zo, daar zegt ze iets heel goed.
0: Dat is een goeie. Dank je wel, Samira.
1: Je gaat je kind van 20 toch niet laten bepalen hoe jouw leven eruit moet zien.
0: Nou, ook niet als je kind 15 is, ook niet als je 25
1: nee.
0: is. Nee. Nee, nooit niet.
1: Überhaupt niet.
0: Maar je kan dingen overleggen met elkaar, je kan
1: precies.
0: dingen met elkaar bespreken. Maar die grenzen trekken, die vind ik echt, echt een goeie, Samira. Dank je wel.
1: Ja. Ja, Delano die zegt, als je partner echt moeite doet en je kind weigert alles, dan kan je moeilijk je hele relatie weggooien. Soms moeten volwassenen kinderen ook leren dat ouders een eigen leven hebben. Precies. Dus nu wil je als 20-jarige met je matties de hele dag je ding doen, zit je moeder alleen thuis omdat je haar de liefde niet hebt gegund. Ja, dat gaat echt niet.
0: Dat. Younes die zegt, nooit je kind laten voelen alsof je een tweede keus is.
1: Mm-hmm.
0: Relaties kunnen komen en gaan, maar de band met je kind is voor altijd. Wel praten met respect, natuurlijk.
1: Ik hoor eigenlijk alleen maar goede dingen, toch? Niemand zegt eigenlijk iets raars. Dus eigenlijk moet je de respect altijd bewaken.
0: Ja.
1: Relaties goed houden. Ja. Niemand een tweede gevoel geven. Toch?
0: Ja, het klinkt allemaal heel helder. Ik hoop dat je er wat aan hebt, Miranda. Ik hoop dat dit jou op weg helpt. Je hoeft dus niet te kiezen.
1: Nee.
0: Ik denk dat het meest verlossende wat we uit alle apps halen, en dat vinden Maya en ik denk ik ook wel,
1: juist.
0: Dat je niet hoeft te kiezen, want je zoon blijft je zoon en jouw partner is lekker jouw keus, al helemaal als je zoon volwassen is.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.

0: DM volgens mij, als ik het goed heb. Ja, het is echt zo'n lange lijst. Dessa. Oh, jongens, check die track gewoon. De track heet Mona Lisa, oké? Okay? Wat heb ik nog meer voor je klaarstaan? Ja, Maak Me Niet Eet van Broederliefde. Die komt gewoon nog een keer. Ja, die ga je zo meteen lekker horen. Maar eerst is het Chirac, Christine D, Ronnie Flex, KM en Ems. Ja, weer een hele formatie. Maar goed, krijgt er wel wat voor terug.
1: Gisteren was a hell of a night, maar ze heeft niks verteld. Shady can the codes, don't kiss and tell.
2: Yes, and then we went to that club and that club was super bacana.
3: Jacques Chirac.
0: Oké. Okay.

0: Funnix.
1: De Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
3: Jay, het is vandaag zondag en morgen is het natuurlijk dan weer maandag. Morgen gaan we werken met z'n allen. Begint de normale werkweek weer.
4: Ik weet niet, ik ben gewoon nu aan het werk hoor.
3: Dat is ook waar, ik ook. Maar ik vind altijd dat ik op zondag eventjes mag klagen. Er zijn van allerlei dingen waarover ik wil klagen. Er zijn heel veel dingen die ik echt zat ben.
4: Mahi, soms werken we ook op woensdag en op zaterdag en dan klaag je ook.
3: Nee. Maar het officieel mag ik op zondag. Dus mag ik beginnen?
4: Nou, vertel.
3: Ik wil klagen over alle mensen die op terrasjes zitten en dan gaan roken. Dus als ik een hap wil nemen van mijn broodje, neem ik gelijk een hap van jouw vieze sigarettenrook. Daar wil ik over klagen.
4: Een beetje smoky burger, toch?
3: Nee, dankjewel.
4: Nee, niet. Nee, ik snap het. Dat vind ik echt
3: gewoon
4: zo
3: hoog. Dus mensen moeten stoppen met roken. Dat is één. Twee, de benzineprijzen. Ik ben het helemaal zat. Het gaat nergens meer over.
4: Mm.
3: Ja, ik weet nog, toen ik mijn auto kocht, was het 1,34. Kan je daar nog van dromen? Nee.
4: Holy moly, wat 1,34. Wow, oké, ga door.
3: Ja.
4: Ben je klaar met zeiken?
3: Nee, nog lang niet. We gaan door. Dat elke keer eens in de maand mijn salaris door mezelf wordt gestort aan mezelf. En dat daarna eigenlijk de helft gewoon gaat naar mijn woning. Ja, woningen zijn zo belachelijk duur. En niet te verkrijgen. Wat vind ik nog steeds vervelend? Dat er maar eigenlijk officieel 2 dagen in de week weekend zijn, terwijl we 7 dagen hebben. Waarom is het niet 50-50? Ja, dat verdienen we wel met z'n allen.
4: Wat ben jij een zeikerd?
3: Nou.
4: Jij bent echt een zeikerd.
3: Jij kan er ook wat van.
4: Waar zeik ik over?
3: Zeik even. Het mag.
4: Nee, ik hoef niet te zeiken.
3: Vandaag mag het.
4: Ik ga het even zo doen. Ik ben blij. Ik heb überhaupt een job. Ik ben nu, as we speak, een job aan het hebben. Diegene die nu luistert, jij die niet luistert. Je hebt gewoon speakers en een radio. En misschien zelfs een auto waar je nu in zit om te laten.
3: Hey.
4: Ik bedoel, er is genoeg om over te klagen.
3: Wacht. We gaan het nu niet over positieve dingen hebben.
4: Oh, okay.
3: Vandaag mogen we alleen klagen. Want ik ben ook dankbaar genoeg in het leven, maar daar gaan we het niet over hebben.
4: Oké.
3: Dus ik wil gewoon vragen. Wat is iets waar jij vandaag over lekker wil klagen?
4: Oké, dus we gaan dus jou de ruimte geven om lekker te ventileren. We maken even van de NPO Luisterapp een klaagmuur.
3: Ja.
4: En dan mag jij gewoon lekker je gal spugen. Je mag gewoon lekker je hart luchten. Even gewoon ongezouten, gewoon ongenuanceerd, straight up gewoon klagen.
3: Lekker.
4: Okay.
3: Gooi het eruit.
4: Ja. Nou, ik zou zeggen, doe het nu meteen maar.

0: The Jay en Mai Show.
1: Het is zondag en dat betekent dat we lekker officieel mogen klagen naar elkaar toe. Heb ik net ook gedaan en dat mochten jullie ook, of mogen jullie nog steeds zelfs. Dus dat kon je even laten weten in de NPO Luisterapp.
2: Nou, ik heb eentje van Nick binnengekregen en ik zeg je eerlijk, ik voel niks pijn wel hoor.
3: Ja, ik werk als bezorger in de auto en ik wil even klagen over van die mensen die je dan in de verte bij het stoplicht aanziet komen. En die zijn toch al van plan om door rood te gaan lopen en toch druk ze op het knopje. Dus ze drukken op het knopje, lopen vervolgens door rood en tegen de tijd dat jij bij het stoplicht bent, krijg jij een rood stoplicht om voor hun op groen te zetten, terwijl hun al lang weg daar zijn.
1: Ja.
3: Dat is echt mijn hatelijk dingetje, man.
1: Ja, ik hoor Nick volledig.
2: Ja.
1: Echt vervelend. Nou, Monier die zegt, mensen die in de supermarkt midden in het gangpad blijven staan, alsof niemand anders boodschap hoeft te doen. Ja, die voel ik ook. Die voel ik ook.
2: Priscilla die zegt, dat alles tegenwoordig met een app moet. Ik wil gewoon parkeren, niet eerst een account aanmaken.
1: Oh.
2: Priscilla, sorry, maar ik ga Priscilla's leven makkelijker maken. Je hoeft die app maar één keer te downloaden en dan ben je klaar.
1: Ja, maar je hebt nu ook dat je bijvoorbeeld bij die winkel heb je die app. Bij die winkel heb je die app. En daar haal je daar korting. Ja, ik word er helemaal moe van. Ze heeft wel gelijk.
2: Oké. Okay.
1: Snap je?
2: Oké. Okay.
1: Ryan zegt mensen die hardop TikToks kijken in het OV.
2: Ja, alles wat je hardop op je telefoon of op, weet je, wat dan ook doet op een openbare plek, vind ik een beetje azo.
1: Ja. Nou, hebben we er nog meer?
2: Zelfs keihard kauwen en smakken op een openbare plek. Wat niet een restaurant is, vind ik niet kunnen. Zelfs in een restaurant, maar daar is het nog een soort van dat je zegt, oké, je weet waar je bent dus. Ik heb hier eentje van Iman. Iman die zegt dat je overal moet betalen voor saus.
1: Zo.
2: Vroeger was knoflooksaus gewoon liefde. Nu is het 80 cent.
1: Zo.
2: Ik zeg je eerlijk, bij de Turkse restaurants begint dat een ding te worden. Dat je nu voor de saus moet gaan betalen.
1: Ja, ja, ja, ik hoor die ook. Siham zegt een hele goeie. Daar irriteer ik me ook aan. Die pakketbezorgers die niet eens aanbellen, maar wel zeggen dat je niet thuis was.
2: Ja. Oh,
1: dan ben ik die hele dag thuis gebleven, hè?
2: Vreselijk is dat. Ja, daar kan ik echt slecht tegen op.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh, dat zijn er wel. Ja, het kan. Weet je wat het is? Het kan wel een bevrijdend zijn en opluchtend zijn als je even het van je afklaagt. Maar
1: toch?
2: Daarna vind ik wel dat je naar een oplossing moet kijken, hoor. Dan vind ik ben wel van de oplossingen, snap je?
1: Gewoon eruit en daarna zeggen, dankjewel dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Dat ik gezond ben. Dat het maar gaat om een pakketje. Die komt morgen wel weer.
2: Ja.
1: Prima.
2: Wacht even. Ik wacht ook al een week langer op een pakketje trouwens die nog niet aangekomen is.
1: Ja, ik moet er een halen bij de pakketservice. Daar heb ik ook geen zin in. Wat nou, is het leven toch zuur.
2: Het positieve is dat we in ieder geval iets konden kopen.
1: Oh.
2: Mooi, toch?
1: Ja.
2: Ja, oké. Okay. How do you guys

0: was Kevin samen met Roxy Dekker. Jij hebt mij.
1: Phonics, de Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
0: En wat we ook hebben is een hele gruwelijke collega die een van de doopste programma's presenteert hier bij ons op de radio. Hier is Youssef.
3: We zijn er. Hart voor weinig.
4: Ja. En er is weer een nieuwe ronde van Phonics Talent.
3: Een nieuwe ronde van Phonics Talent. En je weet het, vandaag onze hoofdjurylid is weer back. Die man was in Mallorca, maar hij is er weer, man.
0: Mm-hmm.
3: Lassa on the track, man.
0: Applaus voor Lassa on the track.
5: Yes.
0: Woe. Lassa, waar ga je op letten vandaag?
5: Boah, creativiteit, man.
4: Okay.
5: En sowieso denk ik ook gewoon qua... Wat het mij tof lijkt, want het wordt zeg maar WK.
0: Oh.
5: Wat ze gaan doen qua thema.
4: Oh, wat leuk.
5: En het lijkt me dan ook wel tof als je bijvoorbeeld... Je kiest Brazilië en je gaat echt zo'n Baila Funk-achtig gebied. Oeh. Zoiets doen, zeg maar.
0: Oké. Okay.
4: Invloeden.
5: Yes.
0: Oké, okay, dus nog één keer voor de duidelijkheid. De opdracht was...
3: Een WK-anthem maken.
5: Juist.
4: Heel nice.
3: We blijven in een WK-thema toch.
0: Oh, dat is wel echt leuk en praktisch, weet je. Want als het een liedje gewoon aanslaat, dan kan het gewoon lekker mee in die golf van alle toffe dingen wat de WK met zich meebrengt. Hé, geweldig man. We gaan zo meteen luisteren. Het is nog geen 10 minuten verwijderd van deze heerlijke talentshow die jullie gaan geven aan ons, man.
3: Zeker, we zitten er weer klaar voor.
4: Zijn er nog leuke gastjuries? Of mogen we dat nog niet weten?
3: Zeker, zeker. Wil je iemand horen?
4: Ja.
3: Wil je iemand horen?
4: Ja.
3: Oké, okay, zeg. Fra, zeg wat.
0: Dit is Sluwe.
3: Oh, Sluwe.
0: Oké, het gaat helemaal goed komen bij jullie, man. Oké, ik ga sowieso meteen mijn radio aanzetten als ik in de auto zit. En dan ga ik genieten van talent.
3: Zeker, man. Let's get it.
0: Hey, zou je ook moeten doen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
4: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop

0: sushi.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar

0: Your city, your sound.
1: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden. Snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Oh my god, Funx, stellen door je speakers, we gaan weer knallen.

0: Vibes.
1: En we zeggen die man sorry, want het is weer tijd voor Phonix Talent Summer Vibes door je speakers. We zijn weer terug met de derde aflevering. Meer dan 300 aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Uiteindelijk een selectie gemaakt van 6 kandidaten. Vorige week moesten we helaas afscheid nemen van Lias. En ook ja, vandaag gaat er weer 1 iemand afvallen. De artiesten die nog kans maken zijn Amor, Eleven, Shai, Silla en AUB. En de artiesten die hebben vandaag als opdracht meegekregen om een WK-anthem te maken van een land naar keuze. Maar voordat we die kant op gaan, is het eerst even tijd om ja, de man himself voor te stellen. Maar hij is ons hoofdjurylid van dit seizoen. Hij kent de kandidaten door en door. Give it up for the one and only Lassa.
2: Yes, we zijn er weer.
1: Hoe was Mallorca?
2: Was heel
1: en Barça. En...
2: Ja. Nee, was heel gezellig, man. Vooral heel warm ook. Ja, dus ik ben blij dat ik weer even hier ben.
1: Lekker, man. Lekker. Maar ja, hier is net een beetje koel aan het worden. Maar volgens mij gaat het ook weer snel heet worden.
2: Ik hoop het. Ik hoop dat de artiesten wat geks gaan neerzetten vandaag.
1: Lekker,
2: ik heb
1: man.
2: Heel veel zin in.
1: Ja, heb je het meegekregen van vorige week?
2: Zeker.
1: Met ICSB die jou eventjes als vervanger overnam?
2: Ja, zeker weten, man. Nee, ik vond het heel tof. Ook heel creatief. En ben benieuwd naar vandaag. Ook met WK. Leuke opdracht.
1: Ja?
2: Dus,
1: ja.
2: Ik ben echt benieuwd, man.
1: Ook deze week hoef je het niet alleen te doen. We hebben topjuryleden binnen weten te halen. Ja, deze man begon ook echt als een talent hier bij Phonix. Is nu ja, regelmatig te horen, ook hier op de radio. Give it up for the one and only Sluwe Olly.
3: Dit is Sluwe.
1: Hoe is die broski?
3: Ja, goed man. Leuk dat ik er mag zijn. Leuk dat ik gecheckt ben. Dus ja, het is een eer. Ik ben heel benieuwd... Hoe de next gen het gaat doen, man.
1: Ja, voelt het een beetje als een soort van full circle moment?
3: Ja, zeker, man. Daarom gebruik ik het woord next gen. Ik weet nog precies hoe ik er zeg maar stond en hoe ik me voelde op dat moment. Dus ja, ik hoop dat we vandaag goede lessen kunnen meegeven en dat er goede dingen tussen zitten.
1: Je bent een echte showman.
3: Zeker.
1: Wat is voor jou belangrijk in die performances wat je vanavond gaat zien?
3: Nou, ik denk altijd van je muziek moet pakkend zijn. Maar ik denk dat de performance en hoe je daar staat, dat minstens zo belangrijk is. Want dat moet natuurlijk ook goed zijn om naar te kijken.
1: Ja.
3: Als jij een optreden wilt doen, dan kan je nog zo goed zijn. Maar als daar een zoutzak staat, gaat het hem niet worden. Dus we letten heel erg op performance en op aura en dat soort dingen, man.
1: Ja, aura check. Belangrijk.
3: Zeker.
1: Wow. Over aura gesproken. Ja, deze man heeft aura, man. Als je hem belt, is die daar. Deze man onlangs ook nog te checken in een legendarische 101 bar sessie. En ja, manager geweest van Broederliefde. Noem het allemaal maar op. Grote namen in de game. Give it up for the one and only RMB.
4: Thanks.
1: Hoe is die, bro?
4: Ja, gaat lekker, man.
1: Je bent sowieso altijd, zeg maar, on the look voor die next best talenten.
4: 100%, man. Ik vind dat talent ook echt een podium moet krijgen. De nodige guidance moet krijgen. En dat ze ook gewoon weerhouden worden van genakt te worden door labelbazen. Dus ik vind kennis delen met de jeugd belangrijk, man.
1: Ja, is dat echt ook het belangrijkste van wat je ze wilt meegeven?
4: Als je talent hebt, dat wil zeggen dat je geen zakelijk instinct...

0: doen. Dus ik vind altijd van, als de jeugd weet wat hun rechten zijn en waar ze gebruik van kunnen maken, kan de wereld alleen maar mooier worden, man.
1: Ja, ja, ja. Hey, man. Dat is voor die, man. Hey, tegeltjes gewoon, hè?
0: Ja.
1: Hou op, man. Hou op, man. Ik zei het net, de opdracht van vandaag is natuurlijk dat ze een WK-anthem moesten maken van een land naar keuze. Ja, even, wat hopen jullie vooral te zien vanavond?
2: Ik hoop vooral dat misschien iets met Brazilië of zo, die bijla funk. Ik hoop ook gewoon de stijlen terug te horen. Ja? Als in, zeg maar, niet alleen bijvoorbeeld, al is het de taal of gewoon een soort van, ja, wat wordt gezegd. Maar ook misschien qua beat, dat ook een beetje daarmee is gespeeld, zeg maar. Dat lijkt mij heel tof.
1: Jij, Sluwe?
3: Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik hoop heel erg de roots terug te horen in de muziek.
1: Iedereen... Favo land die je graag zou willen horen?
3: Ja, ik ben Afosu, dus ik wil graag Suriname horen, man.
1: Ja, man. Lorenzo is een leuke opdracht, maar tegelijkertijd ook een moeilijke opdracht. Je moet
0: het is een moeilijke opdracht, omdat ik gewoon denk van, kijk, WK's, je leeft het, je voelt het, of je bent het. Maar ik ben gewoon benieuwd welke bars, hoe ze de bars gaan opbouwen, de delivery ervan. En ja, ik hoop ook gewoon op verbinding, man.
1: Dat. Eenheid.
0: Ja.
1: Ja, belangrijk, belangrijk. Jij kan via de NPO Luisterapp natuurlijk ook mee jureren, laten weten wie jij hard vond. Zometeen is het tijd voor de allereerste die mag aftrappen. En dat is niemand minder dan Shai. Hey, Antwerpen in de building, man. Maar eerst, de dikste.

0: Stichting Hoofdjurylid Lassa.
1: Yes.
0: Uiteraard, vandaag ook weer twee gastjuryleden. En dit zijn titanen in de game. Geef het dat voor Sluwe Olly en RM.
2: Dit is Sluwe.
0: En we gaan alweer aftrappen met de eerste kandidaat van de avond. En dat is niemand minder dan Shai. What's up, broski?
1: Let's get it, man. What's up?
0: Oké, man. Dan gaan we knallen, man. Let's go.
1: Yes, sir. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Yeah.

0: Phonix Talent Summer Vibes in the building, man. Ja, man. Heerlijk, heerlijk, heerlijk om zo af te trappen. België in the building.
1: Yes,
0: yes, yes. Oh, wacht even. Je mic moet natuurlijk wel open. Ja, je moet te horen. Lassa, wat vond je ervan?
2: Tof, man. Zoals eerste aftrap is altijd eventjes een dingetje, zeg maar.
1: Ik had heel veel stress, man.
2: Ja, ja, dat zag je wel een klein beetje. Ja. Maar ik vond het sowieso wel echt tof. Enige wat ik wel jammer vind zou meegeven is dat, zeg maar, Allee Allee is wel veel gedaan in een beetje die voetbalachtige tunes. Dus ik zou wel,
1: ik hoor je wel,
2: voor de volgende keer proberen wel woordjes en dingetjes te vinden die iets meer ook bij jezelf passen, zeg maar.
1: Ja. Maar weet je, die code van België is dus ensemble. Allee, allee.
2: Ik hoor je. Dus
1: vandaar, ik heb die code van de Rode Duivels gewoon genomen.
2: Ja, ik snap het, man.
1: Zo kan ik niks fout doen. Ja.
0: Het is safe gespeeld,
2: zeg. Maar zeker tof, man. Echt,
1: dankjewel, ja, man. Love, man.
0: Sluwe.
3: Ik had bij over stemkwaliteit, want dat vond ik een ding wat er wel uitsprong. Je merkte in het begin wat je zei, de zenuwen. Maar dat, ja, het is faya als je als eerst moet beginnen.
1: Ja, broer.
3: Alleen ik zeg, vanaf dat je ging zingen was het full gas. Dus wat je misschien kan doen als je begint, proberen gelijk met meer energie erin te gaan. Als je meer overtuigend bent, dan merk je dat in je stem.
1: Ja, ja, ja.
3: Richting het einde dat je een beetje ging spelen, vond ik dat het iets slordiger werd.
1: Okay.
3: Dus ik zou, als je die energie vanaf dat je gaat zingen vasthoudt, dan komt het gelijk veel meer over.
1: Okay.
3: Dat, verder, ik zeg heel eerlijk, ik weet hoe moeilijk het is om live met autotune te zingen. Dus daar valt verder niks over te zeggen. Ik vond het heel strak.
1: Dankjewel, my love.
0: R&B.
4: Ja, ik daarentegen, ik vond het heel tof. Ik vond je heel helder, heel verstaanbaar. En je wist ook gewoon met je stemkleur te spelen. Gewoon het balanceren, dingetjes uitproberen. Ik hoor dat je gewoon zoiets had van, yo, ik ga gewoon vrij zijn en gewoon mijn ding hierop doen. Dat vond ik tof. En ik weet dat Allee, dat het iets Belgisch is. Dus dat vond ik dan wel weer.
1: Daarom, Lassa.
2: Zeg maar. Ah, thanks, man.
4: Ja, ik vind ook dat je een eigen stijl hebt, maar dat het nog wel bij tijds is. Dus ik vond je goed blenden, man. Ik vond het tof.
1: Dankjewel, man. Love.
0: Ja, Shai, België, natuurlijk nog in het WK.
1: Yes, bro.
0: Ik hoorde Eden Hazard, ik hoorde...
1: Ja, ik heb zeg maar alle legends ook SO geven, zoals Dembele. Ik laat die pokon horen aan, zeg maar, met Matisse. Ik zeg, bro, fuck up, bro, Dembele speelt toch bij Frans? Ik zeg, nee, bro, ik heb het niet over die Dembele. Ik heb het over Moussa Dembele, bro. Dus ja, maar een paar SO's gegeven ook. Spelers dat ik ook zelf nice vind, natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, ja, man.
0: Was het een leuke opdracht deze week?
1: Ja, man. Ik vond het wel in het begin moeilijk, zeg maar. Maar uiteindelijk hebben we het laten lukken, man. Dus.
0: Lekker, man. Lekker, man. De eerste van de avond. Shai, give it up for Shai. Laat sowieso weten in de NPO luisteraar wat je vond van zijn performance. En dan gaan we zo alweer door naar de volgende.

0: En natuurlijk de heren nog steeds bij mij in de building. Lassa, Sluwe en RMB. Eerste net geweest, dat was Shai. En het is inmiddels alweer tijd voor de tweede van de avond. En dat is Silla. What's up, bro?
1: Goedenavond, heren.
0: Je bent ready als een echte ballyman?
1: Ja, ballyman, man. We zijn er.
0: Alright, let's get it, man. Let's go.

0: Give it up for Silla. Ja, man. En ben ik trouwens helemaal mee eens. Laten we zorgen voor eenheid in plaats van verdeeldheid.
1: Zo is het.
0: Ja, man. Ja, man. Silla komt inmiddels de studio binnengewandeld. Yes, yes, yes, yes. Silla in the building. We gaan beginnen met Lorenzo, R&B.
2: Ja, Silla. Ik vond je lyrics heel tof. Ik vond het alleen jammer dat je niet alles meerepte, man.
0: Klopt.
2: Ik zag je een beetje zoeken, twijfelen. Oké, wat moet ik nou doen? En terwijl je een hele toffe stem hebt, je melodieus is het ook heel tof. En wat ik echt super sterk vond, was je outro praatje, man. Dat is gewoon die kerst op de taart. Het is heel actueel wat nu gaande is, waar iedereen zich aan stoort of heeft gezien.
0: Uh-huh.
2: Ja, ik zou je ook gewoon adviseren voor als je performt, probeer er gewoon die hoek echt erin te houden. En ja, gewoon vol gas je verses gewoon met chest te doen.
3: Ja, man. Klopt. Dat. Klopt.
0: Ja.
3: Dankjewel.
0: Sluwe. Ja.
4: Ik had ook staan dat hij een heel goed moment heeft gepakt om te verbroederen. Ik denk dat je als artiest zijnde of als public figure, zeg maar, heel erg goed gebruik kan maken van dat moment. Dus dat vind ik top.
0: Mm-hmm.
4: Over je podiumperformance heb ik staan dat het ene moment iets onzeker leek. Dat kan komen door wat R&B zei, dat je niet alles meespit, dat het kan lijken dat het een beetje onwennig voelt. Of dat het lijkt alsof je niet zo goed weet wat je op dat moment moet doen. Maar aan het andere moment keek je wel weer heel strak de camera in en pakte je juist wel weer dat moment van, hey, ik ben die guy en ik sta hier gewoon met 100% zelfverzekerdheid. En dat moet je echt 100% vasthouden.
3: Dankjewel, man.
0: Duidelijk. Lassa.
1: Ja, ik werd een beetje soort van vrolijk en droevig tegelijkertijd, man. Ook omdat die beat heel vrolijk was. Ja, Nederland ligt eruit. Dus het is een beetje soort van dubbel feeling, zeg maar. En ja, verder, ik vond dat je het goed hebt gedaan. Ik sluit me wel een beetje aan bij de boys. Als in, jij ging even left, volgens mij, met die verse.
3: Klopt, man. Ik was hem even kwijt. Vond het wel jammer, hoor.
1: Ja, maar wel qua melodie en zo was tof, man. Ja. Dus, yes.
0: Maar ook weer goed opgepakt.
3: Jawel, man. Maar je weet toch, ik ben gewoon kritisch op mezelf. Die verse kon beter. Maar, ja, dat is weer een leerpunt, man.
0: Ja, want je had natuurlijk voordat je meedeed aan Van Extended, had je al een tune die best wel viraal ging. Dat heette Bali, man.
3: Ja, is een WK-tune.
0: Is ook een WK-tune,
3: dus ik dacht, ja, deze opdracht gaan we ook slopen, man. Maar ja, was leuk. Een nieuwe opdracht. Maar ja, het is moeilijk om twee WK-tunes weer te flippen, man.
0: Ja.
3: Maar we blijven Bali, man. Sowieso.
0: En ook, zeg maar, als Nederland natuurlijk uitgeschakeld, maakte het dat extra moeilijker?
3: We hadden het op die avond zelf gemaakt, man. Voor die Gimma. En toen gingen ze eruit. En dacht ik van, ja, fuck dat, man. Moet het blijven supporten, man.
0: Vind ik wel real van je.
3: 100 tille.
0: Shout-out naar Silla, shout-out naar jou, bro. Laat even weten via de NPO-luister-app wat je vond van Silla. Wat je vond van deze Bali, man. En dan gaan we zo meteen weer verder naar muziek van Trobi, K.A., Jade Lauren.

0: twee kandidaten geweest. En we gaan alweer door naar de derde kandidaat van de avond. En ja, dat is niemand minder dan AUB. What's up, broski?
1: Let's go, man. We gaan dit weer doen.
0: Oké, man. Let's go.

0: Let's go. Bro. Give it up for AUB. Ja, man. Diwa Maghrib. Hey. Ze moeten blij zijn dat ik geen jury ben, hè? Ja, ja. Nee, geitje. Even kijken. Sluwe, jij bent nog niet begonnen. Wat vond je van de performance van AUB?
1: Ja, ik moet sowieso zeggen, er was high energy. En ik wilde heel graag je liet op twee momenten zien dat je echt plezier had. Ja. En het is heel erg, dit is echt faya, omdat het was zo een goede pokoe. Ja. Dat je extra gaat letten op dingen die minder zijn, omdat je toch iets moet meegeven, zeg maar. Want je stemcontrole is crazy. Die autotune hoe je hem pak is crazy.
2: Thanks, man.
1: Het gevoel wat je overbrengt ook. Ik wil net iets meer zien, wat je op twee momenten deed, dat je even... Met een lachje erbij. Even gewoon die kijkers een ziel pakken. Snap je?
2: Want
1: die
2: pokoe,
1: er is ruimte voor, bro. Die pokoe is sterk. Je performance is goed. Je stem is goed. Pak dan dat extra stukje mee voor die 100%. Snap je? Top. Yes.
0: Lorenzo?
3: Ja, bro. Dit is zo goed in elkaar gezet. Ook je ad-libs zit. Alles, de hoek, muzikaal zit het zo goed in elkaar. En ik sluit me wel aan bij Sluwe. Je moet dan net dat extra geven om hem naar dat next level te tillen. Maar bro, dit is geniaal, man. Super sterk.
0: Dank je wel. Lassa.
4: Ik vond het ook heel hard, man. Echt, ik zit zomaar een hit worden, zeg maar, deze tune.
0: Thanks, man.
4: En ik had ook, zeg maar, qua melodie was het zo sterk. Dat het maakte bijna niet eens uit wat je zei, zeg maar. Want volgens mij ging je eventjes left ook weer.
2: Ja, het ging helemaal mis, eventjes. Maar
4: kijk, je hebt het goed opgepakt, man.
2: Dat is wel, thanks, man.
4: En ja, man, echt heel hard. Echt een goede tune.
2: Dankjewel, man. Dat is echt goed om te horen.
0: Ja. Vorige week, dagwinnaar.
2: Klopt, inderdaad.
0: Yes. Ga je dan niet eventjes vliegen van, ik ben nu dagwinnaar?
2: Nee, absoluut niet. We moeten altijd humble blijven. En ook gewoon, zeg maar, scherp blijven. Ook niet denken van, ik heb nou dagwinnaar gepakt en dan... Dus ik heb ook echt de moeite gedaan op deze pokoe. Die beat ook, zeg maar, ik wilde echt dat je die beat alleen al hoort en denkt van, oké, wauw, snap je?
0: Ja.
2: Dat heb ik geprobeerd.
0: Oh, heb je deze
2: zelf heb ik ook zelf geproduceerd. Ja.
0: Back.
2: Dus, ja, dat is eigenlijk gewoon... wat het is, man.
0: Ja, ja. En ik ging net testen, broski, want dat is die mentaliteit, toch? Je gaf aan, dat is die Marokkaanse mentaliteit van nooit opgeven, doorgaan.
2: Ja, man.
0: En dan kom je in kwartfinale, snap je, Lassa? Lekker, man. En natuurlijk, Marokko doet het heel goed. Gisteren ook voetbal gekeken, 3-0.
2: Heerlijk, 3-0. Dat was echt top, man. Ja, tuurlijk. Vooral voor deze tune, bro. Ik wilde niet dat de eindstand eruit liggen en dan heb ik een tune.
0: Ja.
2: Ja, maar nee, man. Dat is wel
1: goed om over voetbal praten, bro. Jongens wil weer over voetbal praten.
0: Ja, ja. Wat denk je dat ze gaan doen tegen Frankrijk?
2: Ik ga daar geen uitspraak over doen.
0: Oké, man. AUB bij ons in de building. Shout out naar jou.
2: Dankjewel.
0: En dat betekent dat we al 3 kandidaten hebben gehad. Heren, tot nu toe de feelings. Hoe bevalt het?
4: Zeker.
1: Ja. Strijdlust.
0: Ja, er is strijdlust.
1: Ja. Je ziet dat ze echt allemaal heel graag willen. Wat ik ook begrijp. En het gaat erom spannen, man.
0: Ja. Een beetje die WK-feeling, toch?
1: Ja, een echte. Ja.
0: Oké. Nou, zometeen gaan we verder. Eerst nog even een paar tunes en deze. Bare Minimum, let's go!

renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hé, ze weet niet van die dompies, dus ik laat het proeven. Hé, ze weet niet van die dompies.

je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luisterapp.
3: Youssef.
4: Funnix Talent Summer Vibes door je speakers met zometeen muziek van Sluwe Olly. Eerst tijd voor Lassa, Jack en Hef. Dit is Gedachtes.
5: Your city.
6: En dan zeg maar Lassa.
7: Ja. Ja, toch.
6: Hij maakt nu ook stappen, ik was bij hem. Echt mijn mattie gewoon dood.
7: Ja, toch.
6: Maak goede shit met die man. Had hij het lijp geflipt met die beat. Ja, van het een kwam het ander.
8: Mijn hoofd zit vol, ik kan niet nadenken. Alleen aan doekoe, ja, ik kan alleen aan saaf denken. Zoveel gedachten in mijn hoofd, voor de

0: Sluw Olly Jazzinho stelt niks voor.
1: Phonix Talent Summer Vibes.
0: Ja, welkom terug bij de derde ronde van Phonix Talent Summer Vibes. We zijn al over de helft. We hebben Shai, Silla en AUB gehad. En natuurlijk bij ons nog steeds in de building zijn de juryleden Lassa, Sluw Olly en RMB.
2: Yes.
0: Jullie gaven net aan dat jullie zijn wel tevreden.
2: Ja.
0: Maar ik proef ook aan jullie dat jullie nog zin hebben in...
3: 100%.
0: Nog een paar bangers.
4: Ja, die kerst op de taart.
0: Ja, hè? Nou, misschien gaat de volgende artiest dat leveren, de volgende kandidaat. Dat is Amor. What's up, bro?
5: Yo.
0: Je bent ready om te knallen?
5: Ja, man, sowieso.
0: Ah, man, let's go.

0: Zeg maar, door deze tune te horen doet me gewoon pijn dat we Suriname niet op het WK hebben.
1: Ja, maar ja, we zijn er zo maar toch nog een beetje bij.
2: We hebben Suriname in de building.
1: Snap je?
2: Niet,
1: hey, snap
2: dat
1: je.
2: Is belangrijk.
0: Ja, maar,
2: hij staat naast mij ook.
0: Even kijken. Lassa, jij mag aftrappen, man. Wat vond je ervan?
3: Heel hard, man. Ook, zeg maar, als je het hebt over verbintenis. Dit is echt verbintenis. En ook, als je kijkt naar de opdracht, WK.

0: Dus super tof, man. Ook delivery, heel hard. Goede melodielijnen. Ja, echt tof, man.
1: Dankjewel. Sluwe.
2: Ja, toen ik het volkslied hoorde, dacht ik al, ja, deze pak me Attie, snap je? Dus ja. Het is ook denk ik een beetje, je moet inspelen op wat er gebeurt. En ik vind het heel lauw dat ondanks dat Su niet meedoet, dat je toch denkt van, joh, ik heb gewoon scheid. En ik
1: daarom
2: ga gewoon,
1: toch?
2: Ja, 100% man. Ik heb opgeschreven high energy, trots en die stemkwaliteit was super useful. Dus,
1: dankjewel.
2: Top, top.
1: Lorenzo, R&B.
3: Bro, jij hebt kapot gemaakt. maar ook gewoon... Je hoek, je zangkwaliteit, die bro's, next level, man.
1: Dankjewel.
3: En iets in het Surinaams doen klinkt al heel gauw lomp. Maar je hebt hem echt gekild. Gewoon met je zinsopbouw, timing, je uithalen, bro. 10 out of 10, man.
1: Dankjewel.
3: Super sterk.
1: Dankjewel.
3: Ja, man.
1: Ja. We hebben gehoord ook in de afgelopen avond kandidaten die zeiden van ja, ik zou het moeilijk vinden bijvoorbeeld als mijn land niet zou spelen, ja, maar ik zou een tune moeten maken. Maar jij bent gewoon trots en je denkt van ik ga dit gewoon doen, ik ga dit gewoon flippen.
4: Sowieso, Suriname is mijn vaderland en ik ben gewoon, ja, ik ben half Surinaams, half Marokkaans, maar ik ben meer richting de Su-kant opgegroeid, zeg maar.
2: Yes.
4: Dus het was wel een moeilijke opdracht, ik wist eerst niet echt wat ik moest doen. Want ja, een Su-tune maken is toch een beetje lastig. En ik dacht gewoon van ja, dan gaan we het gewoon hebben over echt die verbintenis. Dus ook al doen we niet mee, we zijn nog steeds samen, zeg maar.
2: Ja, het getuig van lef. En je moet als artiest, je moet lef hebben.
3: Ja man, sowieso.
1: Zeker.
3: Heb je deze geklipt ook?
4: Nee, nog niet.
3: Jij moet dit clippen, hè?
1: Ja. Wij hebben dit geklipt. Ed Vanix FM, kan je het zeggen.
3: Vanix een clip voor hem schieten en hem gelijk op de radio krijgen.
1: Als je wint, krijg je budget voor bijvoorbeeld clippen.
3: Nee, al wint hij niet, bro. Dit moet op de radio.
1: Het gaat sowieso goed komen.
3: Geregeld.
1: Ja, man. Ja, man.
3: Ja, toch?
1: Ja, man. Give it up nog één keer voor Amor. Thanks, broski.
4: Dankjewel.
1: En jij mag natuurlijk via de NPO Luister-app, net zoals hoe Hamza, Michelle, Davy dat hebben gedaan, Cas heeft gedaan. Mag je gewoon laten weten wat je vond van de performance van Amor. En dan zometeen alweer de laatste, heren.
0: Gaat hard, hè?
1: Man. Ja, elke week gaat het steeds iets minder worden. Dus.
0: Ja, de lat ligt hoog ook, dus.
2: Ja, de lat ligt echt hoog. Ja.
1: Zo, Diddy. Ik hoor je, man. Nou, laat je maar een tune erin gooien, beter, hè?

0: Yaman, let's get it.
1: Phonic Talent, Summer Vibes.
0: Via de NPO Luisterapp komen ook berichten binnen van onder andere Veer. Die zegt: als iemand van geen Surinaamse roots, you killed this. Dit was echt heel goed. Hij had het over Amor. Shout-out naar jou, Veer, voor het sturen van een berichtje. Je kan het ook doen via de NPO Luisterapp. Maar we hebben nog één kandidaat, heren. De laatste van de avond. En dat is Eleven. What's up, bro?
2: Yo, fuck on, man.
0: Ready om te knallen?
2: Altijd, bro.
0: Oké, man. Dan gaan we dat gelijk doen. Let's go.
2: Yeah. 243 sur la carte.

0: Yes, merci au Léopard.
1: Let's go.
2: Très bien, give it up for Yaman 11 in the building, in the building. Opdracht van deze week was om een WK-anthem te maken. Je mocht kiezen van welk land dan ook. En ja, Congo represent, hè. Ik zie, die mannen zijn nog druk aan het schrijven. Wie wil beginnen? Lorenzo, wil je aftrappen?
1: Ja, ja, ik... Ik vond je controle en je bereik vond ik super tof. Heel nonchalant, heel gewoon alsof je op de bank zit en gewoon denkt van ik doe dit gewoon, man.
0: Ja, lekker.
1: Gewoon nonchalant. En ik zie ook dat je trots uitstraalt en humbleness tegelijk. Dus ik let gewoon op. Oké, je weet toch, je bent trots. Congo is het, toch?
0: Ja, man, Congo is het.
1: Super sterk. En ik vind ook dat je gewoon de cultuur draagt. Het enige wat ik had, ik miste wel, ik dacht van oké, wanneer gaat hij ons die knockout geven? Dus in die beelden wilde ik wacht op die. En hij kwam niet. En toen accepteerde ik gewoon van oké, dit is dus die vibe van die tune, zeg maar.
0: Okay,
1: ik was daar gebleven.
2: Man. Ja, ja, ja. Oké, duidelijk. Sluwe?
3: Je hebt een hele fijne uitstraling om naar te kijken. Heel vriendelijk, heel open. En daardoor heb ik geschreven, ik verstond er helemaal niks van, want ik spreek geen Frans.
0: Yeah.
3: Maar ik heb het toch begrepen, zeg maar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je mensen kan meenemen in een gevoel wat je maakt met muziek. Snap je? Ja, ja. Het is dus niet altijd belangrijk dat je het verstaat. Maar omdat je uitstraling zo chill is, werd je wel heel erg meegenomen in de fijne... In het fijne verhaal, zeg maar, wat je vertelt.
0: Mm-hmm.
3: Wat ik ook heb, is dat, sluit ik me aan bij hem. Als je dit echt naar een next level brengt, dan bouw je een climax in, zeg maar, in een tune. Ik denk dat die pokoe nog meer had geslagen dan. Verder helemaal top, man.
0: Nee, dankjewel, man.
2: Lassa.
4: Ja, eens, man. Ik vind inderdaad gewoon heel erg positiviteit die je uitstraalt. Dus dat vind ik heel tof. Maar ik vond wel met ook hoe je optreedt.
0: Mm-hmm.
4: Het is nog een beetje naar binnen. Het mag voor mij meer naar buiten. Dus ik denk ook, het is ook een WK-anthem. Dus je wil iedereen meesleuren, zeg maar.
0: Mm-hmm.
4: Dus ik zou voor de volgende keer zou ik wel wat meer soort van iets meer naar buiten gaan. Maar ik vond wel qua vibe, ook je flow. Bij je first vond ik heel tof. Ik had Congo gelezen.
0: Ja, sowieso.
4: 100%. Ja, dat vind ik heel nice, man. Dus nee, goed gedaan.
0: Top, dankjewel.
2: Ja, ja. Hoe was het voor jou om te werken deze week aan de opdracht?
0: Bro, eerlijk, was een moeilijke week, man.
2: Ja?
0: Dit voelde echt als huiswerk. Want ik ben hier gewend om zulke liedjes te maken, zeg maar. Dus het was even moeilijk om een flow te vinden, om iets te vinden dat iedereen op zich mee zou kunnen zingen, type shit. Maar uiteindelijk ben ik er geweest na 2 beats en 3 verschillende teksten zijn we dus geraakt. En
2: ja,
0: ik ben tevreden met wat ik heb neergelegd.
2: Ja, want hoeveel talen kan je spreken?
0: Ik spreek Frans, Engels, Lingala, ja, Nederlands. Dat is het zo.
2: Dat zijn 4 talen, man.
0: Ja,
3: hey, shout-out.
2: Shout-out naar jou, man. Lekker,
0: man.
2: Lekker, man. Ja, wat denk je? Je bent de laatste natuurlijk. Het was eventjes wachten voor je.
0: Ja, ik heb wel een goed gevoel op zich. Natuurlijk, man, diegenen die voor mij zijn geweest, hebben soms een beetje gefumbled en zo. Dus dat hun mijn voordeel spelen, denk ik dan. Maar ik ben sowieso trots met wat ik heb neergelegd. En, man, we'll see, I guess.
2: Ik wil een applaus horen voor 11. De laatste kandidaat van de avond. Thanks, broski. Dankjewel. Nergens naartoe gaan, blijven in de buurt. Want nu gaat het spannend worden, heren. Want nu is het moment dat jullie
3: gaan overleggen. Hè?
2: Gaan roeren, ja.
4: Ja. Ja. Ja. Maken nu.
2: Jullie mogen mijn producer Jenny volgen.
3: Ja.
2: Richting een aparte ruimte en daar plaatsnemen om te gaan overleggen. En kijken wat eruit gaat komen. Succes, heren.
4: Yes.
2: Tot zo.

0: Tigers.
1: Phonics Talent Summer Vibes.
0: Wow man, Phonics Talent Summer Vibes. Het is super spannend. Vijf kandidaten, Amor, Eleven, Shai, Silla en AUB, die hebben vanavond hun performance laten horen. Hebben de opdracht uitgevoerd om een WK-anthem te gaan flippen in een land naar keuze. We hebben Congo voorbij horen komen, Nederland, Suriname, Marokko, noem het allemaal maar op. België uiteraard niet te vergeten. Iedereen is gerepresent vanavond, alleen nu is de vraag, wie wordt de dagwinnaar en wie moet helaas vandaag, ja, van diegene moeten gewoon afscheid nemen. Het blijft een moeilijk moment, maar het is wel gewoon de realiteit waarin we zitten, want het blijft gewoon een wedstrijd en er kan natuurlijk uiteindelijk maar één de winnaar zijn. Lassa, RMB en Sluwe Olly zijn op dit moment nog in overleg. Ik ga eventjes die kant op lopen om te kijken hoe ver ze zijn en tot die tijd gaan we gewoon even

0: Lil Baby met Wow.
1: Shout-out Baby.
2: Funny Talent, Summer Vibes.
0: Big shout-out inderdaad naar Baby. Je luistert nog steeds naar Funny Talent, Summer Vibes. En ja, ze zijn er over uit. Lassa, Sluwe Olly, ja. RMB. Allereerst, zonder te verklappen hoe en wat. Waren jullie het snel eens of was het heen en weer getrek?
3: Relatief.
4: Ja, het was wel een beetje een soort van wie is nou echt de winnaar? En wie was op 2, 3, moesten we even uitzoeken, zeg maar. Okay. Maar uiteindelijk volgens mij zijn we wel redelijk.
3: Ja, we zijn het er wel unaniem over eens.
0: Ja, ja, unaniem?
5: Ja, ja. Okay. Qua onderbouwing klopte alles. En we zijn gewoon eerlijk, hè. Gewoon
0: real.
5: Ik zeg altijd, made the best win. En dat is gewoon de regel die we hebben gehanteerd,
0: ja,
5: man.
0: Ja, je wordt beoordeeld op wat je vandaag hebt gepresteerd. Ja,
5: juist.
0: De 5 kandidaten, als je live meekijkt via de NPO Luisterapp, dat kan natuurlijk ook helemaal gratis, zie je ze inmiddels klaarstaan op het Studioplein. Ja. En ja, dat betekent dat we het eigenlijk een beetje spannend moeten gaan maken. Want ik wil allereerst weten wie de dagwinnaar van vandaag is geworden. Wie dus op nummer 1 is binnengekomen en vandaag dus het beste heeft gepresteerd.
5: Ja, de dagwinnaar van vandaag. Je ziet hem al staan, vol trots. Draagt zijn land een warm hart toe. De helft van zijn DNA is wel door. Amor, jij bent de dagwinnaar van vandaag.
0: Ja, man. Is de winnaar van vandaag, de dagwinnaar. Dus we gaan zo meteen natuurlijk met hem kletsen. Shout-out naar Amor. Ja, en nu gaat het weer snel.
3: Ja.
0: Want nu wil ik een nummer 2 positie horen.
3: De nummer 2 van vandaag. Hele sterke tune. Verder niks op aan te merken. Ja, het was matten tussen die twee. Maar het is geworden IOB.
0: IOB! Tweede plaats gaat naar AUB. En ja, dan gaan we alweer door.
5: Ja.
0: Naar nummer 3.
5: Nummer 3. En besef hè, nou, ik wil sowieso applaus voor alle deelnemers. Ten eerste.
0: Ja.
5: Yes. Je weet toch, ze hebben gewoon in een korte tijd iets, een WK-tune in elkaar moeten zetten. Hun roots moeten representen of waar hun hart naar uitgaat. Maar ja. Ik hou van cijfers, getallen, rekenen. Hoeveel is 10 plus 1, broer?
0: Moet ik dat zeggen?
5: Ja.
0: Oh, 11! Je keek mij ook aan, ja. 11 gaat dus door naar volgende week. En dat, ja, dat maakt het nu nog eventjes weer extra spannender.
4: Ja, ik ben weer de lul, hè?
0: Ja.
4: Ik mag het weer...
3: Moet je maar gehoofdjury zijn.
4: Ik ben weer de Sjaak.
0: Ja.
4: No diddy.
0: Dat betekent dat we nog Shai en Silla klaar hebben staan op het Studioplein.
4: Yes. Sowieso allebei de boys top gedaan. En goede inzet, goede tunes gemaakt. Maar ja, één iemand moet naar huis helaas. En dat is Silla.
0: Silla gaat naar huis en dat betekent dus dat, Shai doorgaat naar de volgende ronde. Uiteraard willen we nog even met Silla kletsen in de studio.
5: Yes.
0: Schuif vooral aan, broski. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om ook even te vermelden.
4: Ja, sowieso echt tof gedaan, ook de andere rondes. Maar je ging even iets te veel left tijdens performance.
3: Klopt.
4: En ik denk ook omdat je al een bodytune hebt gemaakt, dat voor jou misschien ook wel iets lastiger was, deze opdracht.
6: Ja, kijk, ik had er wel plezier in. En zoals elke week heel veel plezier gehad. Het was een leuk avontuur. Maar ja, het eindigt hier, man. Net als Oranje gaan we naar huis. Dus ja. Ah, ja.
4: We gaan door, hè, alsnog.
5: Sportief.
0: Zullen we Lorenzo nog iets aan toe te voegen?
5: Ja, nee, ik wil gewoon zeggen van bro, het stopt niet hier, hè. Want je hebt die ingrediënten wel om een goede tune te maken. Dus blijf dat vooral gewoon doen, man, want dat is gewoon waar je super goed in bent.
6: Ja, man, we zijn ook bezig, man. Dit jaar gewoon veel gereleased. Mm-hmm. We gaan door, we hebben een plan. En dit was nogmaals een leuk avontuur. Blessing naar alle jongens ook. Allemaal talenten. Ja, dus ja, man, het was een leuke competitie.
5: En nog iets, bro, sluit naadloos aan op dit. Hè. Niet in een winterslaap gaan van een half jaar. Ja, ik ga nog uitzoeken. Pak je moment, want nu is het moment ook dat er camera's op jou gericht zijn. Man weet, hey, hij is die guy die meedeed. pak gelijk door, bro. Sowieso.
0: Ja, en nice. Wat ik in het begin zei van Funny Talent, je bent gekozen uit honderden mensen, dus dat is al een overwinning op zich. Shout-out naar jou, broski, voor je inzet, voor je goede energie altijd in de building. Ga die man checken, ga die man beseffen. En dan willen we natuurlijk ook nog eventjes kletsen met de dagwinnaar van vandaag. Degene die op nummer 1 is binnengekomen. En dat is Amor. Ja, waarom was Amor voor jullie op nummer 1?
4: Ik vond alleen al gewoon qua beat was je al origineel. Want die slagen hoor je niet zo snel ook bij een WK-anthem, zeg maar. Dus dat vond ik al heel tof. En gewoon delivery, tune, goede tune. Die intro al met die sample, heel creatief.
3: Dankjewel.
4: Ja, maar super tof.
3: Dankjewel.
0: Ja. Hoe voelt het om nummer 1 te zijn van vandaag?
3: Goed, zeker goed.
0: Want ik zag je gisteren nog bij Vunzige Deutjes, man.
3: Klopt.
0: Dus je was gewoon nog aan het feesten gisteren.
3: Lekker. Chillen.
0: Nee, hij was niet lekker. Hij was daar gewoon. Hij stond daar gewoon
3: rustig daar.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat lijkt me toch wel zwaar, festival pakken. En de volgende dag moet je ook nog performen.
3: Ja, alleen wel.
1: Life of an Artist, bro.
0: Ja, toch?
3: Life of an Artist. Door, toch? Ja, het was gewoon rustig aan. Niet te gek gedaan, op tijd naar huis, op tijd slapen, op tijd opstaan en gewoon klaarmaken.
0: Ik zie Lorenzo zo knikken van ja man, dat hoor ik graag man.
5: Ja, zeker.
0: Ja, goed man. Shout-out naar jou nogmaals, dus een applaus nogmaals voor Amor. En dit geldt ook voor de rest van de kandidaten. Misschien is het leuk om gelijk de opdracht van volgende week bekend te maken. En die is als volgt, maak een remix van een track van... Deze meneer naast mij, Lassa.
4: Genoeg keuze.
0: Ja. Zeker, genoeg keuze, hè?
1: Bescheiden man is het.
4: Ik ben heel benieuwd.
5: Hey, Lassa, je hebt zijn stijl een beetje geanalyseerd.
4: Zeker.
5: Welke track?
0: Oh no, ik zou hem nog niet coachen.
5: Ik wil gewoon iets horen waarvan jij zegt, als hij deze zou aanraken, dan is het afgelopen.
1: Oh, mag dat dan coachen?
4: Ik ben de manager, hè?
0: Ja.
4: Nee, ik ben sowieso heel benieuwd als in wat jullie gaan doen, maar ook probeer niet de melodieën te pakken die er al zijn, zeg maar. Dus probeer wel echt je eigen ding te vinden in die tune, zeg maar.
3: Ja.
4: Dus ik denk dat is belangrijk, man.
0: Leuk of belangrijk. Nou, succes sowieso alle kandidaten met de opdracht dus voor volgende week. Dat kunnen jullie tussen 7 en 9 weer gaan checken volgende week. Sluwe en RMB, ik wil een groot applaus voor deze heren vandaag.
4: Dankjewel.
0: Hoe was het om eventjes hier te zitten kletsen?
1: Leuk, is weer even thuiskomen toch. Gewoon de ouderwetse gezelligheid. En ik vind het leuk om... Misschien heeft iemand van hier iets gezegd waar iemand iets voor de rest van zijn loopbaan, zijn carrière iets aan gaat hebben. Dus ik hoop dan dat ik daar een klein steentje aan heb mogen bijdragen.
0: Mooi man. Van jou RMB?
5: Ja bro, dit is gewoon leuk om te doen man. Om gewoon mensen gewoon een warm hart toe te dragen. Gewoon tips, tricks meegeven van ja, als je dit zo doet, check dit zo. En ik vind ook gewoon echt dat het niveau van die youngins echt op level is bro.
0: Ze zijn
5: het
0: daar.
5: Er is niemand die niks kan, zeg maar. Dus je kan hier altijd wat mee. En dit is gewoon die nieuwe generatie die luistert goed, checkt goed, weet gewoon wat
0: werkt. Doen huiswerk, hè?
5: Dat vind ik mooi, man.
0: Wow.
5: Dus ik voel me ook vereerd om hier te zijn tussen al deze getalenteerde mensen, man.
0: Alleen maar liefde naar jullie, heren. En dan wil ik ook nog de laatste meneer bedanken. En dat is Lassa. Dankjewel voor vandaag, bro. Ons hoofdjurylid. Genoten vandaag?
4: Zeker weten, man. En wat ik ook nog hard vind, is dat die boys ook gewoon zelf kunnen tapen.
0: Ja, maar
4: dat vind ik ook tof. Ook gewoon zelf produceren. Dus dat had je vroeger niet, hoor.
0: Je kijkt uit naar volgende week, hè? Je hebt zin, hè?
4: Ja, ik heb heel veel zin in.
0: Je mag hier blijven slapen bij Fanny. Gewoon hier een weekje. We gaan die schrijverskamp doen en dan...
4: Helemaal goed.
0: Komt helemaal goed. Tot volgende week. Dan zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9. Nergens
5: toe
0: gaan. Zometeen nog de Nando Leaks. En je weet het, Nando staat altijd klaar met die laatste heat. Dus blijf voor.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Station, race simulatoren en toernooien.
1: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
2: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Welkom bij de Nando Leaks Radio Show.

Radio Muziek ontstaat hier. De Nando Leaks Top 10. De 10 heetste tracks van dit moment. Allemaal afkomstig uit die ene playlist. Nando Leaks Sound System terug te vinden op Spotify. Nando Leaks Sound System terug te vinden op Spotify.

0: balls, and right now you're in tune to Nando Leaks. You know, Amsterdam, worldwide, with the best music, good vibes, everything. Nando, what I'm saying?
1: Ik voel mezelf te erg, heb een hoge petje. Arrogant, we met je dure klokken hier met zomersetjes.

0: Snackphonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
2: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: Banking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Welkom bij de Nando Leaks Radio Show.

Problemen leer met fouten dealen. Ja, mijn gebed het liefst op tijd, hoef niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was vet.

0: gezelligheid voor je oren. All day, every day.
1: De Nando Leaks Top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System. Dat is de playlist die je moet volgen voor de nieuwste releases. Nummer 5.

0: start-up, Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Voel mij
6: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: It's complicated.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister app.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: opletten. Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders geworden. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Komt goed.

0: /Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top

0: www.danesse.nl.
1: Start Monster. Lomen is goed, starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer zoekt vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Vibes.

al klaar ben, heb je pas tijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu, is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck met je hoofd gek, ben aan, aan is geen wonder.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst.